Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden, dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden.

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streek omroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Bevelanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden, dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgen.

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streek omroep De Beverland.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden, dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden.

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws op streek omroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Na de uitschakeling van Oranje op het WK heeft Ronald Koeman de KNVB gemeld te stoppen als bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur Nigel de Jong zegt zijn besluit te respecteren en bedankt de 63-jarige Koeman voor zijn inzet. De voetbalbond is bezig met een evaluatie na het WK en gaat tegelijk op zoek naar een nieuwe bondscoach. Die keuze moet op tijd gemaakt zijn, want de Nations League start in september. Vanaf vandaag is de anonieme OV-chipkaart niet meer te koop. Die kaart blijft nog wel geldig tot eind volgend jaar. Reizigers stappen steeds vaker over op OVP, waarmee je sinds 3 jaar kunt in- en uitchecken met een betaalpas, creditcard, mobiel of de nieuwe OV-pas. Eind vorig jaar waren er nog ruim 4 miljoen anonieme OV-chipkaarten in omloop. Dat zijn kaarten die dus niet aan iemands naam of persoonsgegevens gekoppeld zijn. De Amerikaanse president Trump heeft gemeld dat hij vorig jaar ruim 1 miljard euro met cryptomunten heeft verdiend. Hij verdiende dat geld vooral via het bedrijf dat hij met zijn zonen heeft opgericht. Steven Witkoff, ook een diplomaat in zijn regering, is daarvan de CEO. Verder verdiende Trump aan digitale munten, zogenaamde meme coins, met zijn naam en producten als horloges en parfum. Zijn gisteren gepubliceerde financiële rapport telt 927 kantjes. Een Belgische schoolbuschauffeur heeft een 12-jarige jongen vergeten, waardoor die urenlang opgesloten zat in een geparkeerde bus. Het kind stapte om 6:30 ochtends in en werd rond 11:30 gevonden, nadat zijn school alarm had geslagen. Het kind was tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gegleden. De jongen werd door de begeleider en de chauffeur over het hoofd gezien bij het parkeren van de bus. Vorige maand was het busbedrijf betrokken bij een dodelijk ongeluk.

Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevalanden.
1: Na de uitschakeling van Oranje op het WK heeft Ronald Koeman de KNVB gemeld te stoppen als bondscoach van het Nederlands elftal. Vanaf vandaag is de anonieme OV-chipkaart niet meer te koop. Die kaart blijft nog wel geldig tot eind volgend jaar. De Amerikaanse president Trump heeft gemeld dat hij vorig jaar ruim 1 miljard euro met cryptomunten heeft verdiend. Een Belgische schoolbuschauffeur heeft een 12-jarige jongen vergeten, waardoor die urenlang opgesloten zat in een geparkeerde bus. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevalanden.

0: Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Waardenburg 5 minuten vertraging. En dan de A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum 10 minuten oponthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn twee mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Een van de slachtoffers werd gevonden in de buurt van de stad Thessaloniki. Zijn echtgenote is met brandwonden in een ziekenhuis opgenomen. Hun 12-jarig kind wordt vermist. De brand wordt bestreden met meer dan 100 brandweerlieden en er worden niet alleen bluswagens, maar ook blusvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Eerder was de toegang geblokkeerd vanwege zorgen voor de Amerikaanse nationale veiligheid, maar die zijn nu door het bedrijf opgeheven. Anthropic meldt op X dat ze meteen aan de slag gaan om de toegang te herstellen en snel met een update zullen komen. Vanaf vandaag is de anonieme OV-chipkaart niet meer te koop. Die kaart blijft nog wel geldig tot eind volgend jaar. Reizigers stappen steeds vaker over op OVP, waarmee je sinds 3 jaar kunt in- en uitchecken met een betaalpas, creditcard, mobiel of de nieuwe OV-pas. Eind vorig jaar waren er nog ruim 4 miljoen anonieme OV-chipkaarten in omloop. Dat zijn kaarten die dus niet aan iemands naam of persoonsgegevens gekoppeld zijn. De Amerikaanse president Trump heeft gemeld dat hij vorig jaar ruim 1 miljard euro met cryptomunten heeft verdiend. Hij verdiende dat geld vooral via het bedrijf dat hij met zijn zonen heeft opgericht. Steven Witkoff, ook een diplomaat in zijn regering, is daarvan de CEO. Verder verdiende Trump aan digitale munten, zogenaamde meme coins, met zijn naam en producten als horloges en parfum. Zijn gisteren gepubliceerde financiële rapport telt 927 kantjes.

Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. Het loopt nu vast op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij afrit Kerkdriel heb je 10 minuten vertraging. Dan de A16 Breda richting Gorkum. Bij Zevenbergse Hoek 10 minuten oponthoud. De A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden een kwartier vertraging. En tot slot de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Bij knooppunt Zonzeel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: nieuwe maand. Cool in the gang. Aan het begin van een nieuwe aflevering van de ochtendshow Celebration.
1: De Beverlandse ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: En ik zeg goedemorgen Noord en Zuid-Beveland en alle gebieden waar we te ontvangen zijn daar buiten. Nou, dat is de hele wereld dus. Woensdag 1 juli, het is dag 182 in 2026. We staan aan het begin van een nieuwe maand. We slaan de eerste bladzijde van de nieuwe maand op. En vandaag is het Katie Coty, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt herdacht en gevierd. Na de tropische hitte van de afgelopen dagen begint juli wat vriendelijker dan, dan juni, maar nog altijd lekker zomers. Komende twee uur zorg ik weer voor muziek, streeknieuws, weer en een frisse, fijne start van je dag. Welkom.

0: was de eerste hip-hop track die viral ging. En de echte hip-hoppers, DJ Herb en dat soort mensen en Grandmaster Flash, die zagen het met argusogen tegemoet. Die vonden het helemaal niks. Whitney Houston daarvoor, Step by Step. En even terugkomend op die Sugar Hill Gang. Het is toch maar goed dat het gebeurd is, want het heeft hip-hop muziek wereldwijd wel op de kaart gezet. Woensdagmorgen 1 juli, de nieuwe maand begint met prima zomerweer op Noord- en Zuid-Beveland. Vanochtend is het nog fris met temperaturen die rond de 13 à 14 graden liggen. Maar onder invloed van geregeld wat zonneschijn loopt het kwik al snel op. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Er trekken af en toe wat wolkenvelden over, maar het blijft overwegend droog vandaag. Hooguit valt lokaal misschien een enkele druppel regen, maar dat zal niet veel voorstellen. Door de combinatie van zon en een zwakke tot matige wind voelt het vanmiddag zelfs iets warmer aan, tot ongeveer 24 graden. En ook vanavond blijft het aangenaam. De temperatuur zakt geleidelijk via 21 naar 17 graden en het blijft droog met brede opklaringen. Kortom, een rustige en vriendelijke zomerdag met veel mogelijkheden om bijvoorbeeld lekker buiten te gaan genieten. In het nieuws van morgen, Rijmerswaal stapt over naar Zeeuws Energieloket. Borselen vraagt aandacht voor gevolgen van nieuw hoogspanningsstation. En de brandweer bevrijdt mannen uit defecte hoogwerker in Goes.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

Vijf voor half acht, Matoma, JP Cooper, Midnight Sun. Daarvoor die nieuwe single van Esteen en Oscar en de Wolf. Nederlands, Belgisch 1-2'tje met Safe and Sound staat in de hitlijsten van dit moment. Woensdagmorgen en we zijn de 1e van juli. Nieuwe maand, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Tot 9 uur vanmorgen zijn we bij je hier bij Streekomroep De Beverlanden met... Woensdag 1 juli en het is vandaag Katie Coty, wat gebroken ketenen betekent. Op deze dag wordt herdacht dat Nederland in 1863 de slavernij afschafte in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Tegelijkertijd is het ook een dag om vrijheid te vieren en stil te staan bij de betekenis van gelijkwaardigheid, respect en verbondenheid. En ook op de Beverlanden wonen mensen met wortels in verschillende delen van de wereld. Katie Coty biedt een moment om stil te staan.

0: is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevalanden.
1: Na de uitschakeling van Oranje op het WK heeft Ronald Koeman de KNVB gemeld te stoppen als bondscoach van het Nederlands elftal. Vanaf vandaag is de anonieme OV-chipkaart niet meer te koop. Die kaart blijft nog wel geldig tot eind volgend jaar. De Amerikaanse president Trump heeft gemeld dat hij vorig jaar ruim 1 miljard euro met cryptomunten heeft verdiend. Een Belgische schoolbuschauffeur heeft een 12-jarige jongen vergeten, waardoor die urenlang opgesloten zat in een geparkeerde bus. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevalanden.

Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Waardenburg 5 minuten vertraging. En dan de A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum 10 minuten oponthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

8, Pat Benatar in de Beverlandse Ochtendshow. I Need a Lover. Eva Max, direct na de hoofdpunten van het nieuws met Bas de Leeuw en Million Dollar Baby. In het nieuws vanmorgen, inwoners van Rijmerswaal kunnen vanaf vandaag terecht bij het Zeeuws Energieloket voor advies over energiebesparing en het verduurzamen van hun woning. En daarmee komt een einde aan de samenwerking met het duurzaam bouwloket wat de gemeente Rijmerswaal had. Het Zeeuws Energieloket geeft informatie over maatregelen zoals isolatie, zonnepanelen, warmtepompen en andere energiebesparende oplossingen. Ook kunnen inwoners van de gemeente Rijmerswaal het terecht voor advies over subsidies, leningen en lokale regelingen. Het loket is een initiatief van de 13 Zeeuwse gemeenten en moet inwoners helpen om hun woning energiezuiniger en duurzamer te maken. Vanaf vandaag is alle informatie voor inwoners van de Rijmerswaal via het Zeeuws Energieloket beschikbaar. De gemeente Borselen heeft een zienswijze ingediend op de plannen voor een nieuw 380 kilovolt hoogspanningsstation bij Nieuwdorp. Daarmee vraagt de gemeente aandacht voor de gevolgen voor landschap, leefomgeving en landbouwgrond. Borselen kan zich vinden in de gekozen locatie aan de Liechtensteinweg binnen het Sloegebied. Volgens de gemeente is het voorbereidingstraject zorgvuldig verlopen en zijn inwoners en grondeigenaren goed geïnformeerd. Wel bestaan er zorgen over de verdere uitbreiding van het project. Vooral de bovengrondse aansluitingen op bestaande hoogspanningslijnen kan extra druk leggen op landbouwgronden en het landschap in de omgeving. Gemeente Borselen roept het ministerie op om dit project niet los te bekijken, maar in samenhang met andere energieprojecten in en rond het Sloegebied. Het definitieve besluit over het hoogspanningsstation wordt naar verwachting begin volgend jaar 2027 genomen. En de brandweer heeft gisterenmorgen twee mannen geholpen die vast waren komen te zitten in een hoogwerker op het stationspark in Goes. De hoogwerker kreeg rond 7:30 gisterenmorgen een technische storing, waardoor de mannen niet meer zelfstandig naar beneden konden. De brandweer werd daarop opgeroepen om hulp te verlenen. En met behulp van een ladderwagen konden de twee veilig uit hun benarde positie worden gehaald. Niemand raakte gewond en beide mannen stonden korte tijd later weer veilig met beide beentjes op de grond. Straks in deel 2 van de show, iets na 8:30, gaan we even bellen met Naomi Oranje. Zij is festivalcoördinator van Gluren bij de Buren. Festival wat afgelopen zondag voor de allereerste keer met veel succes in de gemeente Goes gehouden werd.

0: Even knipoog naar het thema van deze dag, de 1 juli, Katie Coty, gebroken ketenen, herdenken en vieren de afschaffing van de slavernij. Die afschaffing die was in 1863, je hoorde Labi Siffre en Something Inside So Strong.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: En daarvoor in de Beverlandse Ochtendshow, Gracie Abrams, Look at My Life. 7:10 op de zomerradar, de Beverlandse agendatip die we iedere dag eventjes meegeven. Ontdek de geschiedenis van Goes van dichtbij. Tot en met oktober kun je iedere woensdagmiddag gratis mee met een stadswandeling door de historische binnenstad van Goes. Die rondleiding die start om 14:00 bij het Historisch Museum De Beverlanden en duurt zo'n 1,5 uur. Aanmelden hiervoor is niet nodig. Je kunt gewoon aanhaken en meelopen. Samen met een gids van het Gilde De Beverlanden wandel je langs oude koopmanshuizen, kerken, pleinen en verborgen steegjes, terwijl je luistert naar verhalen over bijzondere Goesenaren en opvallende gebeurtenissen uit het verleden. Van de kleuren van het oude weeshuis tot bezoeken van koningen en keizers, de stad komt echt tot leven. Dus ben je nieuwsgierig naar het verhaal achter Goes? Loop dan gewoon gezellig een keer mee. Bijvoorbeeld vanmiddag. Die wandeling die is iedere woensdagmiddag en hij is helemaal gratis. Ja, en als je dan toch meer wilt weten over de geschiedenis van Goes, nou, je zou het ook nog aansluitend een bezoekje kunnen brengen aan het Historisch Museum voor de Beverlanden.

6 voor 8 bij Streek Omroep de Beverlander. Mark Knopfler kennen hem natuurlijk ook van Dire Straits. What it is in de Beverlands ochtendshow. Tot zover het eerste uur voor deze woensdag, de 1e juli. Zijn begonnen aan een nieuwe maand. Straks in uur 2 hoor je natuurlijk weer het laatste nieuws uit de Beverlanden. De weersverwachting met een vooruitblik naar morgen. En een heerlijke mix van muziek uit de jaren 60 tot nu. Blijf luisteren, na het nieuws ben je terug met deel 2 van de Beverlands ochtendshow.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Door warmere zeeën en oceanen is er een grotere kans op hevige stormen, neerslag en overstromingen. Ook versnelt dit het smelten van ijsmassa's en de stijging van de zeespiegel. Copernicus waarschuwt dat hittegolven van de zee ook kunnen overslaan naar het land. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Die zou ruim 4 miljoen euro hebben uitgegeven aan bekenden zonder de juiste aanbestedingsprocedures. In de inmiddels opgeheven ID-fractie werkt het Franse Rassemblement National, RN, samen met partijen als de Duitse AfD en de Nederlandse PVV. Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Een van de slachtoffers werd gevonden in de buurt van de stad Thessaloniki. Zijn echtgenote is met brandwonden in een ziekenhuis opgenomen. Hun 12-jarig kind wordt vermist. De brand wordt bestreden met meer dan 100 brandweerlieden en er worden niet alleen bluswagens, maar ook blusvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Eerder was de toegang geblokkeerd vanwege zorgen voor de Amerikaanse nationale veiligheid, maar die zijn nu door het bedrijf opgeheven. Anthropic meldt op X dat ze meteen aan de slag gaan om de toegang te herstellen en snel met een update zullen komen.

Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht bij knooppunt Empel een half uur vertraging. Iets verderop op de A2 bij Waardenburg ook een half uur oponthoud. Dan de A16 Breda richting Rotterdam bij Dordrecht 20 minuten vertraging. De A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden een kwartier extra reistijd. En op de A59 Den Bosch richting Os is bij Os een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: jaren samen met onder andere Heidi Burson en Darren Knight, scoorde al eerder in de Britse Soul Charts. Nu is hij terug met Sweet Devotion, deze week de Airplay track hier bij Streekomroep De Beverlanden.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Woensdagmorgen, een nieuwe maand, het is 1 juli.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn De Beverlanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverlanden.
0: Op weg, De Beverlandse ochtendshow staat weer aan in het midden van de week. We zijn begonnen aan het tweede uur van deze eerste julidag. Een nieuwe maand betekent nieuwe kansen, nieuwe plannen en natuurlijk weer volop mooie muziek. Op deze Katie Coty-dag staan vrijheid en verbondenheid centraal. Daar voegen wij graag een portie gezelligheid aan toe met het laatste nieuws uit de streek. Het weer en de beste muziek voor jouw ochtend. Fijn dat je luistert.

0: en dan realiseer je jezelf ook. 1 juli is toch de 7e maand in het jaar. Dat betekent dat we ook alweer al over de helft heen zijn. Voor Jim Barnes, Van de Man, Van Morrison en Here Comes the Night in de Beverlandse ochtendshow, waar het 7:15 is geweest. Vandaag verloopt het weer rustig en zomers op Noord- en Zuid-Beveland. Na een frisse start rond 13 graden vroeg deze morgen loopt de temperatuur vanmiddag op naar ongeveer 22 graden. Zon en wolken die wisselen elkaar af en het blijft vrijwel overal droog. De wind is zwak tot matig en het voelt vanmiddag aangenaam aan. En ook morgen donderdag laat zich van zijn vriendelijkste kant zien. De dag begint met temperaturen rond 16 à 17 graden. Morgenochtend is er ruimte voor de zon en stijgt het kwik geleidelijk naar ongeveer 22 graden. Er trekken morgen wel wat meer wolkenvelden over dan vandaag. En in de loop van de middag is een enkel licht buitje niet helemaal uitgesloten. Maar grote hoeveelheden neerslag, die worden niet verwacht. Met temperaturen ruim boven de 20 graden, een zwakke tot matige wind en geregeld zonneschijn blijft het uitstekend weer om buiten lekker actief te zijn. En ook morgenavond blijft het aangenaam met temperaturen die langzaam terugzakken naar zo'n 16 à 17 graden. Kortom, vandaag een prima zomerdag met een mix van zon en wolken en morgen hetzelfde, maar dan slechts een kleine kans op een spatje regen. In het nieuws van morgen, ruim 3100 Zeeuwse middelbare scholieren behalen diploma en verdachten van aanrandingen in Capelle aangehouden.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.

Give it up for Casey and the Sunshine Band. Daarvoor in de Beverlandse ochtendshow Temper City. Track staat in de hitlijsten van dit moment, Self-Aware. 8:55, woensdagmorgen 1 juli op de Celebrity verjaardagskalender. Vandaag een hele rits met namen. Muzikant en componist Jeff Wayne van War of the Worlds. Hij is jarig, 83 jaar. Zangeres Deborah Harry, beter bekend als Blondie. Ze wordt vandaag 81. Australische zanger John Farnham zat in de Little River Band, onder andere 77 jaar. Jeugdboekenschrijfster Carrie Slee, ook 77 vandaag. Muzikant, cabaretier en zanger Harry Jekkers, bekend van onder meer het Klein Orkest, 75. Acteur Dan Aykroyd speelde in films als Ghostbusters en zat ook in Saturday Night Live, 74. Model en actrice Pamela Anderson, 59 jaar vandaag. Het Nederlandse model Karen Mulder, 56. Missy Elliott, 55. Zangeres en actrice Birgit Schuurman, 49 jaar. Als ook actrice Liv Tyler was onder meer te zien in Armageddon, 49 jaar. Ze is natuurlijk de dochter van Steven Tyler van Aerosmith. Rapper Kraantje Papi, hij wordt 40 jaar. En een man met weinig entertainmentwaarde, al krijgt hij de laatste tijd heel veel media-aandacht. Drugscrimineel Jos Leidekkers, oftewel Bolle Jos, die is ook jarig. 35 jaar vandaag. We laten de verjaardagsroulette weer draaien. Kijken waar het balletje vandaag op valt. Het balletje valt op Liv Tyler. Hier is Aerosmith en Don't Wanna Miss a Thing.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevalanden. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevalanden.

0: Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk in de regio met vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en knooppunt Everdingen 40 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht heb je een half uur op onthoud. En op de A27 richting Gorkum bij knooppunt Gorkum. Door wegwerkzaamheden nu 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Rihanna samen met Calvin Harris direct na de hoofdpunten van het nieuws. We found love. Zondag werd het festival Gluren bij de Buren voor de allereerste keer in de gemeente Goes georganiseerd. De reacties die volgden, vooral via sociale media zoals Facebook en Instagram, die zijn eigenlijk allemaal lovend en zeer positief. Een geslaagde eerste editie dus, die misschien wel naar meer smaakt. Aan de telefoon festivalcoördinator Naomi Oranje. Naomi, goedemorgen. De eerste editie van Gluren bij de Buren in Goes zit erop. Als je terugkijkt, wat maakte afgelopen zondag voor jou tot zo'n groot succes?
1: Hey, goedemorgen.
0: Hi.
1: Ja, het is echt nog even nagenieten inderdaad deze dagen. Ik ben zelf naar zoveel mogelijk optredens wezen kijken. Ik heb er 8 gezien.
0: Ja.
1: 2,5 en voor de rest allemaal hele. En ja, wat voor mij deze dag tot een groot succes maakte, was eigenlijk om te zien hoe mensen aan het genieten waren. Zowel het publiek als de mensen die hun eigen tuin beschikbaar stelden, als de mensen die optraden. Iedereen had zo'n glimlach op zijn gezicht. Dat was echt fantastisch om te zien.
0: Ja, want het is een speciaal festival, hè, dat Gluren bij de Buren. Het is niet in een theater, maar je tovert eigenlijk een achtertuin of een woonkamer om tot een podium voor artiesten, lokale artiesten veelal.
1: Klopt, het is inderdaad een combinatie van mensen die hun eigen achtertuin of woonkamer beschikbaar kunnen stellen en lokale kunstenaars, amateurkunstenaars die mee willen doen om op te treden.
0: We hebben al eerder met elkaar gesproken, ook in dit programma. En toen kwam Middelburg eventjes te sprake. In Middelburg, daar is het ook al een keer geweest, Gluren bij de Buren. In Goes waren afgelopen weekend zo'n 125 optredens, verspreid door de hele gemeente. Was er voor jou, Naomi, persoonlijk een moment of een optreden waarvan je dacht van, ja, dit had ik in beginsel, hier doen we het nou voor?
1: Ja, meerdere eigenlijk, om eerlijk te zijn. Ik ben zelf begonnen in de bibliotheek Goes. Die is ook partner van Gluren bij de Buren.
0: Ja, dat was de officiële aftrap, hè?
1: Ja, klopt. Daar stond Jorian Sarolea met een heel mooie kleinkunstoptreden op de piano. En vervolgens ben ik bezig kijken aan de Westsingel bij een heel tof theateroptreden van 2 meiden van de jeugdtheaterschool. En vervolgens werd ik wel echt betoverd, moet ik eerlijk zeggen, bij de oude muziekschool nu, de Villa, aan de Van der Spiegelstraat in Goes. Daar stonden de ad hoc zingers, een heel mooi koor, die ook helemaal in thema aan het zingen waren over wat je allemaal kan meemaken met je buren. En ja, dat was zo'n prachtige locatie in combinatie met zulke mooie stemmen, dat ik daar wel echt even stil van werd.
0: Ja, want de ene kant van dit festival is natuurlijk om lokaal talent een podium te geven, richting de lokale mensen ook, het lokale publiek, maar ook mensen die van heinde en verre komen. Andere kant van het festival, het draait natuurlijk ook om ontmoeting en dan ontmoeting in tuinen, in woonwijken. Welke reactie heb jij bijvoorbeeld van de hosts gekregen, de artiesten en de bezoekers? En zijn die het meest bijgebleven bij jou?
1: Ja, heel positief ook eigenlijk. Ik had natuurlijk ook mijn eigen buurtjes gevraagd om mee te doen, waarvan er 2 ook gelijk heel enthousiast waren en een tuin beschikbaar stelden. En die zeiden bijvoorbeeld, als dan het ene optreden was afgelopen, dan konden ze gelijk door naar de buren bij het andere. En op een gegeven moment stonden er zoveel mensen voor de poort dat ze gewoon niet meer in de tuin passen. We hebben vrij kleine tuintjes ook hier zo.
0: Ja,
1: dus
0: toen
1: zijn ze gewoon met z'n allen naar het grasveld van voren gegaan, zodat er wel bijna 50 mensen konden komen kijken. En alle buren kwamen naar buiten gelopen en het bleef maar aanstromen met publiek. Dus ja, ook vanuit de host en de combinatie eigenlijk een hele positieve reactie gekregen.
0: Ja, dus je kan met recht zeggen dat het dubbel geslaagd is, hè? En je hebt die lokale artiesten een podium gegeven. En mensen hebben elkaar ontmoet en samen genoten van al die optredens, toch?
1: Ja, absoluut.
0: Je hebt zelf gezegd in een persbericht en ook bij Omroep Zeeland heb ik het voorbij zien komen en in de PZC. Het festival is voor herhaling vatbaar. Kunnen de inwoners van Goes nu al uit gaan kijken naar een tweede editie, Naomi? En zijn er ideeën of verbeterpunten die je graag wilt meenemen voor een eventuele tweede editie?
1: En wat mij betreft kunnen we sowieso inderdaad gaan voor een tweede editie. En het lijkt mij heel tof om dat nog een keer te mogen organiseren in Goes. Volgens mij inderdaad, als de gemeente daar ook mee aan boord is en de landelijke stichting de handen ineens slaan, zeg maar, dan kan dat doorgaan. En ja, ik hoor zelf eigenlijk alleen maar van mensen die dus het nu als publiek aanwezig waren van oh, volgend jaar wil ik zelf ook meedoen of met mijn tuin of om op te treden. Dus ik denk wel dat er wel genoeg draagvlak is en genoeg enthousiasme in Goes.
0: Nou, de gemeente die luistert in ieder geval mee, dat weet ik. En, dus ja, bij nee. Deze de oproep en gewoon positief daarop reageren op die oproep van Naomi. Hey Naomi, ontzettend bedankt dat je nog eventjes in de uitzending wilde komen om afgelopen zondag samen met mij te evalueren. Ik wens je heel veel succes en mocht er iets zijn, dan trek aan de bel.
1: Dankjewel, gaan we doen.
0: Oké, heel veel plezier vandaag.
1: Dank je, doei doei.
2: Een goede start van jouw dag met de Beverlandse Ochtendshow.

Terug in de tijd bij Streekomroep de Beverlanden in de Beverlandse ochtendshow. Je hoorde Ray Parker Jr. 1981, A Woman Needs Love. En daarvoor festivalcoördinator Naomi Oranje aan de telefoon met een korte evaluatie over Gluren bij de Buren. Festival wat afgelopen zondag voor de allereerste keer gehouden werd in de gemeente Goes. En dat wel degelijk naar meer smaakt. In het nieuws vanmorgen. In Zeeland zijn dit jaar ruim 3100 leerlingen geslaagd voor hun eindexamen op VMBO, HAVO en VWO niveau. En daarmee komt het slagingspercentage uit op 94,2% en dat is iets hoger dan vorig jaar. Het hoogste slagingspercentage werd behaald door het Calvijn College. Op deze school, met vestigingen in onder meer Goes, Middelburg en ook Krabbedijken, slaagde bijna 99% van de examenleerlingen. Ook in het praktijkonderwijs werden goede resultaten geboekt. Alle 39 leerlingen die in Zeeland praktijkonderwijsexamen deden, die behaalden hun diploma. Daarnaast slaagden 104 van de 124 kandidaten van het voortgezet algemeen volwassenenbasisonderwijs, volwassen onderwijs bij Skalda, het zogeheten VAVO. Voor duizenden Zeeuwse scholieren kan de vlag dus definitief uit na een succesvol examenjaar. En de politie heeft gisterenmorgen een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere aanrandingen in Capelle. Tegen de verdachte hadden twee vrouwen aangifte gedaan. De aanhouding zorgt voor opluchting onder veel inwoners. Afgelopen weken leefde er onrust in Capelle en omliggende dorpen nadat berichten over de incidenten en foto's van de verdachte op sociale media waren verspreid. De man wordt de komende dagen verhoord en verschijnt vrijdag al voor de rechtercommissaris. En die gaat beslissen of hij langer vast blijft zitten. De politie benadrukt dat terughoudendheid bij zedenzaken belangrijk is. Het delen van foto's of persoonsgegevens van verdachten kan gevolgen hebben voor het onderzoek en de verdere rechtsgang.

0: Voormalig airplay track bij Streek op Roep de Wever om de nieuwe single van The Script Man in the Arena. En Kirsty McCall zojuist op je radio met Walking Down Madison.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: 5 voor 9 alweer.

0: Michael Pilacic in het vliegtuig nog geliefd. Heeft die laatste het boek van Simon via zijn uitgeverij Invictus Publishing uitgegeven. En voor die Storytel ontving Simon inmiddels een Storytel Award. Zondag komt Simon Keizer naar Goes. Vanaf 3 uur komt hij over zijn boek vertellen en speelt hij en zingt hij enkele van zijn nieuwe liedjes. Uiteraard neemt hij ook de tijd om zijn boeken te signeren. Zondagmiddag 3 uur bij boekhandel De Koperen Tuin in Goes. Simon Keizer, wat moet, dat moet. En dit was de Beveland Ochtendshow voor woensdagmorgen 1 juli. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep De Bevelanden. Hessel Meijnema met een nieuwe aflevering van De Hesselschudding. Om 5 uur vanavond Ad Vermeer en om 7 uur Jan Steen. En de hekkensluiter vanavond om 9 uur Theo Boer met Gospel Magazine. Ik ben bij je terug morgenochtend om 7 uur. Maak er een mooie dag van en geniet van alles wat Noord- en Zuid-Beveland jou vandaag te bieden hebben. En besluiten vandaag, hoe kan het ook anders, met Simon Keizer. Hier is hij met zijn nieuwe single Wat moet, dat moet. Tot morgenochtend.
1: Wat als ik

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: Er komt voorlopig geen nieuwe box 3-regeling voor de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer wil wachten op voorstellen van het kabinet. Het kabinet wilde vanwege ICT-beperkingen bij de Belastingdienst voor beleggingen in aandelen belasting gaan heffen over de jaarlijkse waardestijging, ook als die alleen op papier is, maar voor vastgoed pas als de woning verkocht wordt. De meeste politieke partijen willen dat gelijk trekken, ook bij aandelen belasting betalen na verkoop. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen in het Duitse Stade wordt ook in verband gebracht met de mishandeling van zijn 3 maanden oude dochter. Volgens Duitse media zou hij de baby al eens eerder zo hard door elkaar hebben geschud dat ze gewond raakte. Maandag opende de man het vuur bij een opvanglocatie bij Hamburg, waarbij 6 mensen om het leven kwamen. De moeder en de baby bleven daarbij ongedeerd. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Door warmere zeeën en oceanen is er een grotere kans op hevige stormen, neerslag en overstromingen. Ook versnelt dit het smelten van ijsmassa's en de stijging van de zeespiegel. Copernicus waarschuwt dat hittegolven van de zee ook kunnen overslaan naar het land. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Die zou ruim 4 miljoen euro hebben uitgegeven aan bekenden zonder de juiste aanbestedingsprocedures. In de inmiddels opgeheven ID-fractie werkt het Franse Rassemblement National, RN, samen met partijen als de Duitse AfD en de Nederlandse PVV.

Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2, Den Bosch richting Utrecht, is bij Waardenburg een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Iets verderop op de A2, tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen 20 minuten oponthoud. Dan de A16, Breda richting Rotterdam, bij Dordrecht een half uur vertraging. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beverlanden.

0: Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: Er komt voorlopig geen nieuwe box 3-regeling voor de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer wil wachten op voorstellen van het kabinet. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen in het Duitse Stade wordt ook in verband gebracht met de mishandeling van zijn 3 maanden oude dochter. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en knooppunt Everdingen 3 kwartier vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam bij Zevenbergse Hoek 25 minuten oponthoud. De A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 1 kwartier vertraging. De A50 Eindhoven richting Arnhem bij knooppunt Bankhoef nog 10 minuten oponthoud. En tot slot de N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel tussen Gameren en Rossum 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

0: goed.
1: De playlist van je werkdag. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In alle onderzochte moedermelk van Nederlandse vrouwen zit PFAS, dat meldt het RIVM. Kinderen worden daar niet meteen ziek van, maar gezondheidsschade is niet helemaal uit te sluiten, zoals een verzwakt immuunsysteem. Het instituut adviseert om toch borstvoeding te blijven geven. Moedermelk bevat ook stoffen die juist beschermen tegen infecties. PFAS wordt onder andere gebruikt bij de productie van regenkleding en pannen met anti-aanbaklaag. Het kabinet gaat deze winter opnieuw mensen met een laag inkomen helpen met het betalen van hun energierekening. Maar het noodfonds Energie gaat niet voor meer mensen gelden dan vorig jaar, zoals de Tweede Kamer had gevraagd. Minister Veilbrief van Sociale Zaken schrijft dat dan de meest kwetsbare mensen te weinig geld zouden kunnen krijgen. Hij verwacht dat 500.000 mensen van de regeling gebruik kunnen maken. Het is nog niet bekend wanneer het noodfonds opengaat. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela heeft geholpen bij het zoeken naar overlevenden van de aardbevingen gaat weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is heel erg klein geworden. Dit zei een woordvoerder op NPO Radio 1. De aardbevingen van vorige week hebben aan bijna 2000 mensen het leven gekost en er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Nederlandse team was met 64 reddingswerkers en 8 honden ter plaatse. Er komt voorlopig geen nieuwe box 3-regeling voor de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer wil wachten op voorstellen van het kabinet. Het kabinet wilde vanwege ICT-beperkingen bij de Belastingdienst voor beleggingen in aandelen belasting gaan heffen over de jaarlijkse waardestijging, ook als die alleen op papier is, maar voor vastgoed pas als de woning verkocht wordt. De meeste politieke partijen willen dat gelijk trekken, ook bij aandelen belasting betalen na verkoop.

Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk op. Je hebt nog vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 25 minuten extra reistijd. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht 10 minuten oponthoud. Dan naar de A27, Breda richting Gorkum. Door wegwerkzaamheden heb je bij knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. Op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Drunenwest 25 minuten oponthoud. En de andere kant op de A59 richting knooppunt Zonzeel. Tussen Vlijmen en Waalwijk Oost is een caravan geschaard. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In alle onderzochte moedermelk van Nederlandse vrouwen zit PFAS, dat meldt het RIVM. Kinderen worden daar niet meteen ziek van, maar gezondheidsschade is niet helemaal uit te sluiten, zoals een verzwakt immuunsysteem. Het kabinet gaat deze winter opnieuw mensen met een laag inkomen helpen met het betalen van hun energierekening. Maar het noodfonds Energie gaat niet voor meer mensen gelden dan vorig jaar, zoals de Tweede Kamer had gevraagd. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela heeft geholpen bij het zoeken naar overlevenden van de aardbevingen gaat weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is heel erg klein geworden. Er komt voorlopig geen nieuwe box 3-regeling voor de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer wil wachten op voorstellen van het kabinet. Het weer. Het blijft

Het vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Volgens berichten zou een groep boeren vanmorgen met trekkers naar Den Haag willen rijden om te protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het zou gaan om 25 tot 30 tractoren vanuit Bergambacht. Het is volgens de organisator niet de bedoeling dat ze het verkeer gaan hinderen. De politie laat weten dat zwaar materieel bij de Tweede Kamer niet is toegestaan. Er is geen demonstratie aangemeld. Volgens energieleverancier Essent hebben huishoudens tijdens de afgelopen hittegolf veel meer stroom verbruikt dan anders. Door het gebruik van ventilatoren en airco's en door harder werkende koelkasten werd er vooral in de avonduren zo'n 50% meer elektriciteit verbruikt. De hitte heeft volgens het bedrijf ook tot meer belangstelling voor nieuwe airco's geleid. De vraag naar deze apparaten was in juni ruim 60% hoger dan een maand daarvoor. In het Duitse Frankfurt am Oder is een jongetje van 6 van een flat van 11 verdiepingen gevallen en daarbij overleden. Het kind werd volgens het Duitse RTL zwaargewond aangetroffen voor het flatgebouw en is vermoedelijk van een balkon gevallen. Zijn moeder was op het moment van het ongeluk thuis. De Duitse politie onderzoekt de toedracht van de zaak. Ook in Nederland zijn deze week 2 jonge kinderen uit het raam gevallen, in Schiedam en in Apeldoorn. Die raakten zwaar gewond. Verenigingen die met een vergunning de komende jaarwisseling vuurwerk afsteken, mogen dat alleen in hun eigen gemeente doen. Ook moet het publiek net zoveel afstand houden als bij professionele shows, tussen de 15 en 60 meter. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft deze aanscherping van de regels bekendgemaakt, nadat de Raad van State had gewaarschuwd tegen een te soepel regime en een wildgroei aan clubs die overal vuurwerk zouden kunnen afsteken.

Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven, bij knooppunt Batendorp een kwartier extra reistijd. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, bij Waardenburg 10 minuten vertraging. En op de A27 Breda richting Utrecht, tussen Nieuwedijk en Noorderloos 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Volgens berichten zou een groep boeren vanmorgen met trekkers naar Den Haag willen rijden om te protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet.

Het zou gaan om 25 tot 30 tractoren vanuit Bergambacht. Volgens energieleverancier Essent hebben huishoudens tijdens de afgelopen hittegolf veel meer stroom verbruikt dan anders. Door het gebruik van ventilatoren en airco's en door harder werkende koelkasten werd er vooral in de avonduren zo'n 50% meer elektriciteit verbruikt. In het Duitse Frankfurt am Oder is een jongetje van 6 van een flat van 11 verdiepingen gevallen en daarbij overleden. Verenigingen die met een vergunning de komende jaarwisseling vuurwerk afsteken, mogen dat alleen in hun eigen gemeente doen. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A27 Breda richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum 5 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom, tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein 10 minuten extra reistijd. En op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, bij Waspik 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Staatssecretaris Bertram heeft bekendgemaakt dat het landelijk vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Er wordt een uitzondering gemaakt voor verenigingen, clubs en groepen met een lokale binding. Zij mogen het wel, maar hebben een vergunning van hun gemeente nodig. Vorig jaar stemde de Tweede en Eerste Kamer al voor het vuurwerkverbod. Zo'n 20 trekkers zijn vanuit het Zuid-Hollandse Bergambacht onderweg naar Den Haag. Ze krijgen politiebegeleiding. Vandaag vindt in de Tweede Kamer het debat over het stikstofbeleid plaats. De boeren zijn boos en kondigden een paar dagen geleden al aan bij het debat aanwezig te zijn. De gemeente Den Haag is van de komst van de boeren op de hoogte en heeft toegestaan dat er 20 tractoren op de koekamp aanwezig zijn. De koekamp ligt in de buurt van het Tweede Kamergebouw. Een 39-jarige man die verdacht wordt zijn 40-jarige partner in Amsterdam-Zuid om het leven te hebben gebracht, beroept zich op zijn zwijgrecht. Op 26 maart werd de medewerkster van ABN AMRO in een woning gevonden. Op 8 april werd haar partner Clen V. opgepakt. De officier liet tijdens de eerste inleidende zitting weten dat de doodsoorzaak nog onbekend is, omdat het slachtoffer in een bad met de kraan open werd aangetroffen. Het badwater was 54 graden. Mogelijk is de vrouw op 25 maart al overleden. De leadzanger van The Village People, Victor Willis, is overleden. De groep schrijft op Facebook: met grote droefheid melden wij het overlijden van Victor Willis. De zanger zou gisteren na een korte maar agressieve ziekte overleden zijn. In de jaren 70 was The Village People razend populair. De groepsleden waren onder andere verkleed als agent, cowboy, indiaan en bouwvakker. Grote successen had de groep met YMCA, Co-West en in de Navy. Victor Willis is 74 jaar geworden.

Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat bij Rooster een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens nu 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Staatssecretaris Bertram heeft bekendgemaakt dat het landelijk vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Zo'n 20 trekkers zijn vanuit het Zuid-Hollandse Berg Ambacht onderweg naar Den Haag. Ze krijgen politiebegeleiding. Vandaag vindt in de Tweede Kamer het debat over het stikstofbeleid plaats. Een 39-jarige man die verdacht wordt zijn 40-jarige partner in Amsterdam-Zuid om het leven te hebben gebracht, beroept zich op zijn zwijgrecht. De leadzanger van The Village People, Victor Willis, is overleden. De zanger zou gisteren na een korte maar agressieve ziekte overleden zijn. Victor Willis is 74 jaar geworden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A27 Breda richting Gorkum, voor de brug bij Gorkum 5 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, bij afrit Numansdorp 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

van je werkdag. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Antwerpen is op de 8e etage van een appartementencomplex een zware brand uitgebroken. Het gebouw bestaat uit 10 verdiepingen. Het bluswerk is volgens de brandweer een vrij complexe operatie. Om 11 uur werd gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft ondertussen laten weten dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. In het gebouw wonen ruim 200 mensen, waaronder de voormalige burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. De 39-jarige verdachte Glenn V. uit Amsterdam, die zich lange tijd op zijn zwijgrecht beriep, heeft in de rechtbank iedere betrokkenheid bij de dood van zijn 40-jarige partner ontkend. Hij noemde het bizar en zei in een nachtmerrie te leven. Het slachtoffer werd op 26 maart in de badkuip met een openstaande kraan aangetroffen. Volgens de verdachte, die op 8 april werd aangehouden, was bij de start van het onderzoek al duidelijk dat hij niets met de dood van zijn vrouw te maken heeft. Hij heeft de rechtbank gevraagd om hem uit voorarrest vrij te laten. In het Verenigd Koninkrijk wordt een onderzoek gestart naar agenten die in december vorig jaar de 18-jarige Henry Nowak arresteerden, die in Hampshire werd neergestoken. Er wordt bekeken of zij nalatig zijn geweest. Nowak overleed tijdens zijn aanhouding omdat de agenten niet wilden geloven dat hij gewond was. In werkelijkheid was de student neergestoken door een Sikh, maar die verklaarde aan de politie dat hij slachtoffer was geworden van racistisch geweld. Later bleek dat deze man had gelogen. In de Qatarese hoofdstad Doha worden door Amerikaanse en Iraanse gezanten indirect overleg gevoerd. Dat zeggen diplomatieke bronnen. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Doha, maar zouden niet aan deze gesprekken deelnemen. Ze hebben wel gesproken met de Qatarese premier Al-Thani. De onderhandelaars die wel met elkaar praten zouden het vooral hebben over hoe het voorlopige akkoord dat vorige maand gesloten werd uitgevoerd moet worden.

Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam, voor knooppunt Klaverpolder 5 minuten vertraging. En op de A27 Breda richting Gorkum, voor knooppunt Gorkum 10 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: is de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Wij zijn de Bevelanden.
2: Een hele goede woensdagmiddag en dat kan ik zeggen ook mede namens Ad.
3: Goedemiddag.
2: We mogen weer, hè?
3: Ja, we mogen weer.
2: Ja, het is weer tijdreizen. Ja.
3: Lekker weer buiten, binnen goede muziek.
2: Ja, nou, dat is de bedoeling, hè? Dus dan zitten we helemaal goed. En daarom heet het hier ook de Hesselschudding. Positief denken is dat. Want schudden, dat doen we dus met de jaartallen, hè? De jaren 60 tot vandaag. Met tekst en uitleg erbij, u weet het allemaal. Maar de aftrap was er eentje uit 2025 van Sam Vedder. Samen met, Sam Vedder, Rain in Me. Samen met Olivia Dean, dat wou ik zeggen. Het leuke is dat dit eigenlijk een remix is van een song van hemzelf. Van zijn derde album. En het album dat heette People Watching. Daar heeft hij het vandaan gehaald. En dus een beetje opnieuw in elkaar geflanst, zeg maar. Het is ondertussen wel trouwens de zesde single van dat album dat nu uitkomt. En het werd nummer 1 in Engeland. Dit dus samen met Olivia Dean, deze Sam Vedder. We draaien onze tijdklok terug naar 1974. En dan gaan we naar Engeland. Naar wat toen genoemd werd een Britse hardrock band. Ik praat over Bad Company. Opgericht in 1973 door onder andere Paul Rodgers en... ja, de zanger natuurlijk, hè. En Simon Kirk op drums. Nou, dan zit je bij mij wel goed, hoor. Die Simon Kirk trouwens, die kwam eigenlijk van de band Free, Ad.
3: Oh, van All Right Now.
2: Juist. Nou, dan heb je een goede combinatie, hè. Mm-hmm. Dan krijg je dus Bad Company. En in 1974 was het Can't Get Enough.

0: Bad Company en Can't Get Enough uit 1974. Nou ja, dat is wat Can't Get Enough. Het waren een stel bekende kerels, hoor. Ik vertelde al Simon Kirk, de drummer die dus uit de band Free kwam. Maar Mark Ralphs, die zat er ook in en die kwam met Morten Hoepel, om maar even wat te noemen. En dan zat er ook in Buzz Barrel op basgitaar, die is niet meer onder ons. King Crimson zat er, die kennen we van de band King Crimson, dat wou ik zeggen. Can't Get Enough en ze hadden natuurlijk ook Feels Like Making Love, hè?
1: Ja, ook.
0: Om maar even wat te noemen. Dat was Bad Company. Van Bad Company maken wij een sprongetje in de tijd. We gaan van 1974 naar 1984. En dan komen we terecht bij Snowy White. De man heet eigenlijk Terence Charles White. Dat is zijn volledige naam. Maar als artiest noemt hij zich Snowy White. Komt uit Engeland. Hij is singer-songwriter en ook gitarist. En ja, bij ons vooral bekend. Niet alleen van Thin Lizzy, waarin hij ook gezeten heeft. Maar van dit Bird of Paradise 1984. So

0: live. En dat maakt het extra leuk. De Corus met hun radio 1990. Bedankt nog even, hoor je dat?
1: Ja, ik hoorde het.
0: Ik zat er doorheen te kletsen, moet niet.
1: Nou, maakt niet uit, het was heel zachtjes.
0: Ja, dat is ook zo. Oké, de Corus uit Ierland, hè. Uit de Dundalk compositie zijn Sharon Corr op viool, Caroline Corr op drums en Andrea Corr zang en die bekende tin whistle, dat aparte fluitje.
1: Ja, had je al gezegd dat nummer radio heette?
0: Nee, ga ik daar ook nog doen. Maar wat zit op de radio, hè?
1: Ja.
0: Radio. Trouwens, de broer Jim Corr, dat is een beetje de man achter de schermen ook van deze dames en heren band. Dus eigenlijk de Corrs. Het was dan inderdaad het nummer radio wat Adso treffend opmerkte.
1: Ja, ik zie trouwens.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Antwerpen is op de 8e etage van een appartementencomplex een zware brand uitgebroken. Om 11 uur werd gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft ondertussen laten weten dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. De 39-jarige verdachte Glenn V. uit Amsterdam, die zich lange tijd op zijn zwijgrecht beriep, heeft in de rechtbank iedere betrokkenheid bij de dood van zijn 40-jarige partner ontkend. In het Verenigd Koninkrijk wordt een onderzoek gestart naar agenten die in december vorig jaar de 18-jarige Henry Nowak arresteerden, die in Hampshire werd neergestoken. In de Qatarese hoofdstad Doha worden door Amerikaanse en Iraanse gezanten indirect overleg gevoerd. Dat zeggen diplomatieke bronnen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Streek Omroep de Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: En in de tijd dat de Rolling Stones nog jong waren, had je wel echt een hesselschudding, maar dan op hoog niveau qua gitaren en drums.
3: Mm-hmm.
2: Toch wel, dat waren de Rolling Stones met een Rough and Twisted, uit dus dit jaar 2026. Ja, het is, komt allemaal van een nieuwe album, Foreign Tongues. Het is daarvan de eerste single, de eerste track moet ik zeggen, die daar dus op staat. En ik heb wel eens vaker gezegd hier in deze uitzending, het lijkt weer een beetje de Stones van vroeger.
3: Inderdaad.
2: Ja, en dan krijg je bij mij toch alweer een beetje... Ja, ik ben nooit echt een Stones fan geweest, maar het begint wel te komen nu, hoor.
3: Eindelijk. Het heeft 65 jaar geduurd en eindelijk komt het.
2: Ja, ik vind het juist omdat het lijkt wat het was. En ik moet je eerlijk bekennen, omdat ik af en toe ook live dingen aanklik van de Rolling Stones. En mij verbaas over hun kwaliteit. Hoe zij zeg maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. En niet een klein beetje, maar echt... En ik zag een interview met Mick Jagger. Er werd hem dus gevraagd naar het nieuwe album. Mick Jagger zegt, ik schrijf de hele dag. Ik schrijf constant nog steeds nummers. Dus dat betekent iets voor de toekomst.
3: Dat betekent dat er nog meer aan zit te komen.
2: Dat zit er heel dik in. Dat liet hij wel doorschemeren. Ja. Ja. Dit was dus kwam dus van hun nieuwe album. En het nummer heette Rough and Twisted. The Rolling Stones. Wij gaan kijken op de klok. Het is alweer tijd voor de Beatle plaat van de week. En ja, ik kan het niet laten deze weken. Omdat er een nieuw album uit is van Paul McCartney. The Boys of Dungeon Lane. Om daar weer een nummer van te pikken. En het nummer dat we nu gaan doen heet As You Lie There. Het verhaal gaat dat hij het schreef over een buurvrouw die hij bewonderde. Yes, oh. Ja, Jasmine heette zij.
3: Nou, zo'n buurvrouw zou ik ook wel willen hebben, maar als ik naar links en rechts kijk, dan mij niet bellen.
2: Niet bellen. Ik hoop niet dat ze luisteren dan.
3: Nee, ik hoop het ook niet.
2: In ieder geval. Maar ze heette dus Jasmine en hij liep als kind, Paul McCartney dus, liep als kind langs dat raam. En later gaf hij toe dat Jasmine later dat jaar bij zijn ouders thuis opdook, maar Paul McCartney was op dat moment op het toilet, waardoor hij haar niet kon zien.
3: Ja, wat een verhaal.
2: Ja, echt. Het nummer bestaat, zoals alles op dit nieuwe album van Paul McCartney, uit instrumenten die je allemaal zelf bespeelt. En dan heb ik gelezen dat met uitzondering van een van de elektrische gitaren, want er zit een soort van synthesizer in, ik mag het merk niet noemen, die zo ingewikkeld in elkaar zat dat hij dacht van, dat laat ik eventjes door iemand anders doen. Maar over het algemeen bepaalt hij dus zelf wat hij speelt op dit album allemaal, omdat hij het allemaal zelf speelt. Goed, een heel verhaal. De Beatle-plaat van de week is dus een Paul McCartney-plaat van deze week. En met deze Paul McCartney-plaat gaan wij dus naar As You Lie There.
1: Alleen in de Hesselschudding. Hier is de Beatle-plaat van de week.

En dat was hier Paul McCartney van zijn nieuwe album The Boys of Dungeon Lane. Dat trouwens in Amerika nummer 1 werd, dat album dus, hè. En dat geldt ook voor Engeland, daar is het ook nummer 1. Het album dus in de albumlijsten al daar. En in onze Nederlandse albumlijsten kwam het zelfs binnen op nummer 1. Het nieuwe album van Paul McCartney. En dit was hij met zijn As You Lie There. We draaien de klok terug in de tijd. En dan gaan we een heel eind terug in de tijd. Dan gaan we naar de Verve. En Verve in 1989 opgericht. Een soort van, ja, dat zeiden ze toen, een Britpop band, hè. Ja, en het nummer dat zij eigenlijk in 1997 lanceerden, dat was misschien toch wel een allergrootste hit, en het heet Bittersweet Symphony.

0: Nou, die zijn motorstory heeft zich geen windeieren gelegd, zeg.
1: Zeker niet.
0: Nee, ja. De Bannerman van de band Blooming. Dit nummer kwam uit 1971 uit Engeland. Komt die band opgericht in 1969. Dus ze bestonden al 2 jaar toen het een hit werd. Ze hebben het volgehouden tot 1975. En ja, je kunt toch wel zeggen dat zij een combinatie speelden van soul, pop en rock. Dat is eigenlijk het verhaal achter dit Blooming. Van Blooming maken wij een sprongetje in de tijd. En dan gaan we van 1971 naar 1988. En dat doen wij met de Guinese zanger Morikante. Eigenlijk in een Afrikaans gezongen. En ik moet zeggen, de streektaal. Een Afrikaanse streektaal komt het nummer uit. Komt het nummer vandaan van wat we nu gaan draaien. Yeke, yeke. En dan zitten we dus in het jaar 1988.

0: Jekke Jekke, mooie kant uit 1988. En Ad en ik vroegen ons wat is dat nou Jekke Jekke? Wat
1: inderdaad,
0: dat?
1: Ja. Ah. Nou, we hebben het opgezocht, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, betekent dus helemaal niks.
0: Nee.
1: Het is een term die ze in het Manding... In de Mandinka-taal of Mandinkees, ik weet niet wat het dan is. Die gebruiken ze om te flirten.
0: Ja, een streektaal is dat.
1: Ja, een streektaal, maar betekent dus helemaal niks.
0: Nee, maar om te flirten, wat leuk.
1: Ja.
0: Jekke, jekke, en daar zit ook al een leuke clip bij.
1: Ja, dus ook.
0: Kan me wel voorstellen dat het inderdaad wel een beetje de gemoederen een beetje doet oplaaien, zeg maar.
1: Inderdaad. Hey, bijna in 2 uur.
0: Oh, ups. Oh, dan moeten wij naar de laatste plaat van deze schudding. Wel een hele mooie, hoor.
1: Zeker.
0: Ja, we gaan nog eventjes naar de Little River Band uit Australië. Komen zij, opgericht in 1975 in Melbourne. De naam die hebben zij van een verkeersbord, hè, richting de gemeente Little River. Daar komt de naam de Little River Band vandaan. Het is een fraaie afsluiting. Wij zijn natuurlijk vrijdag alweer aanwezig voor de nieuwe Hesselschudding. Dat is er straks alweer.
1: Klopt.
0: Om 5 uur. De omroep is er 24 uur per dag. Dus blijf lekker luisteren. Kijk op onze website. Maak er nog een hele mooie dag van. En wat ons betreft graag tot heel gauw. Hey!

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In Antwerpen is op de 8e etage van een appartementencomplex een zware brand uitgebroken. Het gebouw bestaat uit 10 verdiepingen. Het bluswerk is volgens de brandweer een vrij complexe operatie. Om 11 uur werd gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft ondertussen laten weten dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. In het gebouw wonen ruim 200 mensen, waaronder de voormalige burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. Tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona is de toenmalige justitieminister Vert Grapperhaus een paar keer geëmotioneerd geraakt toen er over de avondklok werd gesproken en eenzaamheid die daardoor was ontstaan. Hij benadrukte verschillende malen dat zijn handtekening onder deze ingrijpende maatregel stond, maar dat hij heeft ingezien dat er mensen zijn die vereenzamen. Hij haalde als voorbeeld daklozen aan die verschrikkelijk te pineut waren. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft besloten de vluchten naar Saudi-Arabië en Dubai nog langer uit te stellen vanwege de onrust in het Midden-Oosten. KLM zegt dat er zeker tot en met 23 augustus niet naar Riyadh en Dammam en naar Dubai wordt gevlogen. Eerder waren de vluchten tot en met 9 augustus uit het schema gehaald. De Europese luchtvaartautoriteit ESA heeft de maatschappijen geadviseerd om het luchtruim van Irak, Iran en Libanon te mijden. Deze waarschuwing geldt tot volgende week woensdag 8 juli. De oorzaak van een brand in een kabelgoot die het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden al dagenlang ontwricht, is gevonden. Die kabelgoot ligt in de omgeving van het station Rotterdam Stadion. Volgens ProRail zat er een knik in de voedingskabel van de bovenleiding, waardoor er eerst kortsluiting en later brand ontstond. Het gaat nog zeker tot zaterdag duren voordat dit hersteld is. Er wordt met man en macht door verschillende aannemers gewerkt om dit voor elkaar te krijgen.

Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beveland.

streekomroep De Bevelanden. In Antwerpen is op de 8e etage van een appartementencomplex een zware brand uitgebroken. Om 11 uur werd gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft ondertussen laten weten dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. Tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona is de toenmalige justitieminister Vert Grapperhaus een paar keer geëmotioneerd geraakt toen er over de avondklok werd gesproken en eenzaamheid die daardoor was ontstaan. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft besloten de vluchten naar Saudi-Arabië en Dubai nog langer uit te stellen vanwege de onrust in het Midden-Oosten. De oorzaak van een brand in een kabelgoot die het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden al dagenlang ontwricht, is gevonden. Volgens ProRail zat er een knik in de voedingskabel van de bovenleiding, waardoor er eerst kortsluiting en later brand ontstond. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het 15-jarige meisje uit Meerstad in Groningen dat verdacht wordt van dubbele moord op haar ouders blijft 90 dagen langer vastzitten. Ze werd op donderdag 18 juni opgepakt nadat haar ouders dood in hun woning werden aangetroffen. Het Openbaar Ministerie is terughoudend in het doen van mededelingen en dat heeft met de minderjarigheid van de verdachte te maken. In het jeugdstrafrecht is het zo dat alle zittingen achter gesloten deuren plaatsvinden. In Antwerpen is het dodental van de flatbrand ondertussen opgelopen tot 6, dat laat de politie weten. Eerder sprak men van 5 doden. Het zijn brandmeester is nog niet gegeven, maar de brand heeft zich niet verder uitgebreid. Volgens Belgische media zijn alle aanwezigen uit het pand geëvacueerd en overgebracht naar een zorgcentrum in de buurt. In het appartementencomplex wonen ook de oud-burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar met hen gaat het goed, melden Belgische media. De Haagse burgemeester Jan van Zanen heeft een noodbevel afgekondigd om op die manier de komst van meer tractoren in te dammen. De gemeente heeft toestemming voor 20 trekkers gegeven. De boeren zijn boos vanwege de voorgenomen stikstofplannen van het kabinet en zijn naar Den Haag afgereisd om het debat in de Tweede Kamer over de plannen van landbouwminister Van Essen bij te wonen. Vanmorgen reed een stoet van tientallen trekkers richting Den Haag om te demonstreren. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge moet opnieuw besluiten of Willem Holleder een jaar langer in de EBI in Vught moet blijven. Ruim 11 jaar zit de 68-jarige Holleder in Nederlands strengst beveiligde gevangenis. Holleder heeft levenslang voor een reeks moordopdrachten. Van Brugge besloot in februari dat Holleder moest blijven zitten waar hij zit, ondanks allerlei adviezen om hem naar een lichter regime over te plaatsen. Met die adviezen deed Van Brugge niets en daarom is het eerdere besluit door de Raad van Straftoepassing en Jeugdbescherming vernietigd.

Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Maarhezen. De A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

weet nog goed als de dag van gist. Het bericht wat ik van je kreeg. Ik had nog hoop dat het goed zou komen. Tot het ongeneesbaar bleek. En wat moet je dan? Wat zeg je dan? Als je het leven met de dood niet meer rijmen kan. Wat moet je dan? Shit, wat weet ik daar nou van?

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het 15-jarige meisje uit Meerstad in Groningen dat verdacht wordt van dubbele moord op haar ouders blijft 90 dagen langer vastzitten. Ze werd op donderdag 18 juni opgepakt nadat haar ouders dood in hun woning werden aangetroffen. In Antwerpen is het dodental van de flatbrand ondertussen opgelopen tot 6, dat laat de politie weten. Eerder sprak men van 5 doden. De Haagse burgemeester Jan van Zanen heeft een noodbevel afgekondigd om op die manier de komst van meer tractoren in te dammen. De boeren zijn naar Den Haag gekomen omdat vandaag het debat over de stikstofplannen plaatsvindt. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge moet opnieuw besluiten of Willem Holleder een jaar langer in de EBI in Vught moet blijven. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

0: Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij het boerenprotest in Den Haag zijn 5 boeren aangehouden die op tractoren wilden demonstreren. In het gebouw van de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over de nieuwe stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen. De gemeente Den Haag had van tevoren toestemming voor 20 trekkers gegeven. Er is een noodbevel afgegeven. 5 boeren wilden doorrijden en werden opgepakt. Er wordt niet alleen in Den Haag tegen de stikstofplannen gedemonstreerd. Ook bij het provinciehuis in Assen wordt geprotesteerd. Een ruime meerderheid van 246 gemeenten heeft minder statushouders een huis aangeboden dan dat het kabinet heeft voorgeschreven. Uit een analyse van het ANP blijkt dat het gaat om ruim 7 op de 10. 60 gemeenten haalden al jaren de wettelijke norm niet. In de eerste helft van dit jaar hadden alle 342 gemeenten die ons land telt samen 23.933 statushouders aan een huis moeten helpen. Gezamenlijk kwamen ze tot ruim 15.000 en dat leverde een tekort van 8.855 op. De Antwerpse brandweer laat weten dat de fatale brand in een flatgebouw in Antwerpen ontstaan zou zijn door een technische storing op de begane grond. Er zijn 6 doden gemeld en meerdere zwaar gewonden. Er wordt ook nog naar slachtoffers gezocht. De brandweer blust nog na en meldt dat de brand bijna onder controle is. In het gebouw wonen ruim 200 mensen. De 26-jarige shorttrekker Sven Roes is in leven. De politie meldt dat hij naar het buitenland is vertrokken. Zijn familie heeft een teken van leven ontvangen, maar zit met veel vragen. Afgelopen zondag werd er alarm geslagen en kwam naar buiten dat Roes op zaterdag voor het laatst gesignaleerd was en sindsdien vermist werd. Zijn auto werd teruggevonden op een parkeerplaats op Schiphol. De familie van Roes bedankt iedereen voor de steunbetuigingen en vraagt om privacy en rust.

Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam heb je tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging. Er staat 14 kilometer door de bergingswerk. En de andere kant op tussen Ridderkerk en de Moerdijkbrug is het oponthoud een kwartier. Dan de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel 20 minuten vertraging door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij het boerenprotest in Den Haag zijn 5 boeren aangehouden die op tractoren wilden demonstreren. In het gebouw van de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over de nieuwe stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen. Een ruime meerderheid van 246 gemeenten heeft minder statushouders een huis aangeboden dan dat het kabinet heeft voorgeschreven. Uit een analyse van het ANP blijkt dat het gaat om ruim 7 op de 10. De Antwerpse brandweer laat weten dat de fatale brand in een flatgebouw in Antwerpen ontstaan zou zijn door een technische storing op de begane grond. De 26-jarige shorttrekker Sven Roes is in leven. De politie meldt dat hij naar het buitenland is vertrokken. Zijn familie heeft een teken van leven ontvangen, maar zit met veel vragen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Oh, shit's gonna be crazy. I think we got it.
1: Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt dat militairen die weinig ervaring hebben te snel aan grote militaire oefeningen deelnemen. De OVV onderzocht de veiligheid van militairen nadat vorig jaar 2 militairen bij dit soort oefeningen om het leven kwamen. Beide ongelukken gebeurden met panzervoertuigen. Vanwege de Russische dreiging is Defensie in rap tempo aan het uitbreiden, maar de OVV zegt dat de balans tussen een snelle opleiding en veiligheid verbeterd moet worden. Vakbond FNV meldt dat vrijdag werknemers van grote industriële bedrijven het werk neerleggen als het kabinet de sociale zekerheidsplannen niet van tafel haalt. Het gaat om medewerkers van DAF, ASML, Nedri Spanstaal en Bosch in Tilburg. De manifestatie vindt in Eindhoven plaats en zal 2 uur duren. Deze stond voor afgelopen week in de agenda, maar werd vanwege code rood geannuleerd. FNV zegt dat ook het personeel van sociale ontwikkelbedrijven die dag actie zullen voeren. Alle overheidsinstanties worden door premier Jette uitgenodigd om voortaan ieder jaar op 1 juli de vlag te hijsen ter ere van Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Jette noemt het hijsen van de vlag een actie om 1 juli nog steviger te verankeren als een werkelijk nationale herdenking en viering. Volgens Jette gaat het proces van heling en herstel niet vlekkeloos en hij vindt dat het beter en sneller moet. Rijkswaterstaat waarschuwt de komende 3 vrijdagen voor een drukke middagspits omdat de zomervakantie van start gaat en er in meerdere regio's aan de weg wordt gewerkt. Komend weekend gaat regio Noord met vakantie, de week erop volgt regio Zuid en vanaf het 3e weekend in juli heeft ook regio Midden vakantie. Ook stipt Rijkswaterstaat zaterdag 4 juli aan omdat Extinction Rebellion een demonstratie op de ring A12 bij Utrecht heeft aangekondigd. Op datzelfde moment worden er op de A12 en de A27 wegwerkzaamheden uitgevoerd.

Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht is het 12 graden in het noordoosten tot 17 graden aan de westkust. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een half uur vertraging op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergshoek een kwartier extra door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A27 Breda-Utrecht tussen Hank en Noordeloos 20 minuten vertraging. En ook 20 minuten extra bij kwijt op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel. Dan de A59 van Den Bosch naar Zierikzee tussen Made en knooppunt Zonzeel is het op onthoud 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Amerika en Mexico. Het is vandaag 1 juli en wat gebeurt er allemaal op deze dag in het verleden? In 1903 wordt de eerste Tour de France gehouden en in 1997 wordt Hongkong na 165 jaar Brits bestuur officieel overgedragen aan China. Dan de verjaardagen van vandaag. Dan Aykroyd wordt 74. Je kunt hem kennen van Ghostbusters en de Blues Brothers. En Pamela Anderson van Baywatch. Zij viert vandaag haar 59ste verjaardag. Missy Elliott, de Amerikaanse zangeres en rapper. Zij wordt 55. En prinses Diana zou vandaag ook jarig zijn. Ze zou 65 zijn geworden. Maar overleed in 1997 bij een auto-ongeluk in Parijs. Mocht jij jarig zijn op deze dinsdag, dan namens het hele team van Streek om het op de Beverlanden van harte gefeliciteerd.

For The People. Daarmee werd het om en nabij 5:15. En dat betekent dat wij eens eventjes gaan kijken naar het Beverlandse weerbericht voor morgen, oftewel donderdag.

Morgen wordt een half bewolkte dag. De maximumtemperatuur bedraagt morgen 22 graden. En in de loop van de avond trekt de bewolking even weg. De wind komt uit westelijke richting, windkracht 3. En zoals het er nu naar uitziet, valt er morgen niet veel regen. Op dit moment in Goes 21 graden.

0: dit uur en ik vind hem eigenlijk best wel leuk. Hart in brand. Afgelopen zondag was de eerste editie in Goes van Gluren bij de Buren. En het werd een groot succes met 125 optredens. Marcel Steenbakker die belde vanmorgen coördinator Naomi Oranje op in zijn programma Op Weg. En vroeg hoe het allemaal gegaan was.
1: Zondag werd het festival Gluren bij de Buren voor de allereerste keer in de gemeente Goes georganiseerd. De reacties die volgden, vooral via sociale media zoals Facebook en Instagram, die zijn eigenlijk allemaal lovend en zeer positief. Een geslaagde eerste editie dus, die misschien wel naar meer smaakt. Aan de telefoon festivalcoördinator Naomi Oranje. Naomi, goedemorgen. De eerste editie van Gluren bij de Buren in Goes zit erop. Als je terugkijkt, wat maakte afgelopen zondag voor jou tot zo'n groot succes?
2: Hey, goedemorgen.
1: Hi.
2: Ja, het is echt nog even nagenieten inderdaad deze dagen. Ik ben zelf naar zoveel mogelijk optredens wezen kijken. Ik heb er 8 gezien.
1: Ja.
2: 2 halve en voor de rest allemaal hele. En ja, wat voor mij deze dag tot een groot succes maakte, was eigenlijk om te zien hoe mensen aan het genieten waren. Zowel het publiek als de mensen die hun eigen tuin beschikbaar stelden, als de mensen die optraden. Iedereen had zo'n glimlach op zijn gezicht. Dat was echt fantastisch om te zien.
1: Ja, want het is een speciaal festival, hè, dat Gluren bij de Buren. Het is niet in een theater, maar je tovert eigenlijk een achtertuin of een woonkamer om tot een podium voor artiesten, lokale artiesten veelal.
2: Klopt, het is inderdaad een combinatie van mensen die hun eigen achtertuin of woonkamer beschikbaar kunnen stellen. En lokale kunstenaars, amateurkunstenaars die mee willen doen om op te treden.
1: We hebben al eerder met elkaar gesproken, ook in dit programma. En toen kwam Middelburg eventjes te sprake. In Middelburg, daar is het ook al een keer geweest, Gluren bij de Buren. In Goes waren afgelopen weekend zo'n 125 optredens, verspreid door de hele gemeente. Was er voor jou, Naomi, persoonlijk een moment of een optreden waarvan je dacht van, ja, dit had ik in beginsel, hier doen we het nou voor?
2: Ja, meerdere eigenlijk, om eerlijk te zijn. Ik ben zelf begonnen in de bibliotheek Goes. Die is ook partner van Gluren bij de Buren.
1: Ja, dat was de officiële aftrap, hè?
2: Ja, klopt. Daar stond Jorian Sarolea met een heel mooi kleinkunstoptreden op de piano. En vervolgens ben ik bezig kijken aan de Westsingel bij een heel tof theateroptreden van 2 meiden van de jeugdtheaterschool. En vervolgens werd ik wel echt betoverd, moet ik eerlijk zeggen, bij de oude muziekschool nu, de Villa, aan de Van der Spiegelstraat in Goes. Daar stonden de ad hoc zingers, een heel mooi koor, die ook helemaal in thema aan het zingen waren over wat je allemaal kan meemaken met je buren. En ja, dat was zo'n prachtige locatie in combinatie met zulke mooie stemmen, dat ik daar wel echt even stil van werd.
1: Ja, want de ene kant van dit festival is natuurlijk om lokaal talent een podium te geven, richting de lokale mensen ook, het lokale publiek, maar ook mensen die van heinde en verre komen. Andere kant van het festival, het draait natuurlijk ook om ontmoeting en dan ontmoeting in tuinen, in woonwijken. Welke reactie heb jij bijvoorbeeld van de hosts gekregen, de artiesten en de bezoekers? En zijn die het meest bijgebleven bij jou?
2: Ja, heel positief ook eigenlijk. Ik had natuurlijk ook mijn eigen buurtjes gevraagd om mee te doen, waarvan er 2 ook gelijk heel enthousiast waren en een tuin beschikbaar stelden. En die zeiden bijvoorbeeld als dan het ene optreden was afgelopen, dan konden ze gelijk door naar de buren bij het andere. En op een gegeven moment stonden er zoveel mensen voor de poort dat ze gewoon niet meer in de tuin passen. We hebben vrij kleine tuintjes ook hier zo.
1: Ja,
2: dus
1: ja.
2: Toen zijn ze gewoon met z'n allen naar het grasveld van voren gegaan, zodat er wel bijna 50 mensen konden komen kijken. En alle buren kwamen naar buiten gelopen en het bleef maar aanstromen met publiek. Dus ja, ook vanuit de host en de combinatie eigenlijk een hele positieve reactie gekregen.
1: Ja, dus je kan met recht zeggen dat het dubbel geslaagd is. Hè? En je hebt die lokale artiesten een podium gegeven. En mensen hebben elkaar ontmoet en samen genoten van al die optredens, toch?
2: Ja, absoluut.
1: Je hebt zelf gezegd in een persbericht en ook bij Omroep Zeeland heb ik het voorbij zien komen en in de PZC. Het festival is voor herhaling vatbaar. Kunnen de inwoners van Goes nu al uit gaan kijken naar een tweede editie, Naomi? En zijn er ideeën of verbeterpunten die je graag wilt meenemen voor een eventuele tweede editie?
2: Nou, wat mij betreft kunnen we sowieso inderdaad gaan voor een tweede editie. En het lijkt mij heel tof om dat nog een keer te mogen organiseren in Goes. Volgens mij inderdaad, als de gemeente daar ook mee aan boord is en het de landelijke stichting de handen ineens slaan, zeg maar, dan kan dat doorgaan. En ik hoor zelf eigenlijk alleen maar van mensen die dus het nu als publiek aanwezig waren van volgend jaar wil ik zelf ook meedoen of met mijn tuin of om op te treden. Dus ik denk wel dat er wel genoeg draagvlak is en genoeg enthousiasme in Goes.
1: Nou, de gemeente die luistert in ieder geval mee, dat weet ik. Deze de oproep en gewoon positief daarop reageren op die oproep van Naomi. Hey Naomi, ontzettend bedankt dat je nog eventjes in de uitzending wilde komen om afgelopen zondag samen met mij te evalueren. Ik wens je heel veel succes en mocht er iets zijn, dan trek aan de bel.
2: Dankjewel, gaan we doen.
1: Oké, heel veel plezier vandaag.
2: Dank je, doei doei.
3: De Beveland

is zijn laatste hit tot op dit moment, Mr. Know-It-All. Misschien ken je uit de jaren 80 die grote hit van George Benson, Love Times Love. Nou, die gaan we niet draaien op deze woensdag. We doen het even.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt dat militairen die weinig ervaring hebben te snel aan grote militaire oefeningen deelnemen. De OVV onderzocht de veiligheid van militairen nadat vorig jaar 2 militairen bij dit soort oefeningen om het leven kwamen. Vakbond FNV meldt dat vrijdag werknemers van grote industriële bedrijven het werk neerleggen als het kabinet de sociale zekerheidsplannen niet van tafel haalt. Alle overheidsinstanties worden door premier Jette uitgenodigd om voortaan ieder jaar op 1 juli de vlag te hijsen ter ere van Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Rijkswaterstaat waarschuwt de komende 3 vrijdagen voor een drukke middagspits omdat de zomervakantie van start gaat en er in meerdere regio's aan de weg wordt gewerkt. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht is het 12 graden in het noordoosten tot 17 graden aan de westkust. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land veel vertraging op de A2 en de A50. De A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Den Bosch West en Waardenburg doe je daar 35 minuten langer over. Dan op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum 25 minuten extra. En op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein 7 kilometer. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook dicht en ben je 35 minuten extra kwijt. Dan de A59 Den Bosch richting Os. Voor het knooppunt Paalgraven loopt het vast vanwege de file op de A50. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Groot hit uit 1986, deze plaat van Berlin. Je zou denken dat ze uit Duitsland kwamen, maar ze kwamen uit LA, California. We draaiden van hun in naar huis, Like Flames.

Ariane Grande, ik hou er altijd wel van. Dit was haar nieuwe single, Hate That I Made You Love Me. Daarvoor Disclosure, Fatoumata Diawara en Dua, oftewel Mali Mali. Dit is de nieuwe single van...

wat is dit een lekker nummer, zeg. De nieuwe Bruno Mars. Zanger en schrijver Simon Keizer komt zondag 5 juli naar boekhandel De Koperen Tuin in Goes. Aanleiding is de presentatie van zijn nieuwe boek Wat Moet, Dat Moet. Vanaf 3 uur vertelt Keizer over zijn boek, speelt hij een aantal nummers en is er gelegenheid om boeken te laten signeren. Wie erbij wil zijn, die moet zich vooraf wel even aanmelden bij boekhandel De Koperen Tuin in Goes. Nou, dan moeten we eigenlijk ook maar even wat van Simon gaan draaien, dacht ik zo. Vincent Solo platen, niet zo heel erg sterk. En daarom maar even deze uitgezocht, samen met Dick Schilder. Die zijn

vind het altijd een beetje lijken op Young Gun Silver Fox. Deze plaat van Turnstile, maar wel een heel goed nummer hoor. Seeing Stars was de titel en daarmee werd het bijna 6 uur. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor het nieuws van 6. Daarna ben ik bij je terug met deel 2 van Naar Huis. Tot die tijd, deze van James Morrison en Joe Stone.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Minister Veilbrief staat open voor extra toezicht op uitkeringsinstantie UWV om te helpen bij de hardnekkige problemen rond de WIA-uitkeringen. Dat zei hij in de Tweede Kamer. De wachtlijst voor een WIA-beoordeling is de afgelopen tijd opnieuw langer geworden. En Kamerleden maken zich daar grote zorgen over en dringen aan op extra ingrijpen. Veilbrief komt kort na het zomerreces met verschillende opties en één daarvan zal zijn dat er een regeringscommissaris bij het UWV wordt aangesteld. Defensie kan de veiligheid bij militaire oefeningen nu niet voldoende garanderen. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na twee dodelijke ongelukken vorig jaar. Volgens de raad worden onervaren militairen nu te snel ingezet en is er te weinig ervaren begeleiding. Ook zijn belangrijke risico's, zoals nachtoefeningen en tijdsdruk, onvoldoende meegewogen. De raad vindt dat Defensie de oefenambitie moet aanpassen of extra veiligheidsmaatregelen moet nemen om meer ongelukken te voorkomen. Het gerechtshof heeft Ahmed L. uit het Limburgse Reuver veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. In eerste aanleg kreeg de nu 47-jarige man 14 jaar voor doodslag. Maar het hof oordeelt nu dat er sprake is van moord. De man bracht zijn vrouw in 2022 met voorbedachte raden om het leven, verstopte het lichaam een paar dagen in de woning en auto en stak het daarna in Duitsland in brand. De man loog vervolgens tegen hun twee jonge zoontjes om de moord op hun moeder te verbergen. En Thailand wil af van het massatoerisme en richt zich voortaan meer op reizigers die meer geld uitgeven. De regering wil dat toeristen gemiddeld zo'n 60% meer besteden dan nu. Daarvoor zet Thailand in op onder meer wellness, medisch toerisme en grote sport- en cultuurevenementen. Ook wordt het visumbeleid weer strenger. Budgetreizigers blijven wel welkom, maar de nadruk verschuift dus naar kwaliteit boven aantallen. Thailand noemt die verandering nodig door meer regionale concurrentie.

Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Vught en Waardenburg doe je er een half uur langer over. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum. 25 minuten vertraging, dat komt door de werkzaamheden. A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein ook 25 minuten vertraging. Er staat 6 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En daardoor loopt het weer vast op de A59 van Den Bosch naar Os. Voor het knooppunt Paalgraven heb je een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Hij komt uit Brighton, Engeland, deze Andy Parrott, maar is bekend onder zijn DJ-naam DJ'er. Dit is zijn nieuwe single, de plaat krijgt dit ermee, Sweet Devotion, en is de hele week de airplay track op streek om de Beverlanden.
1: Naar huis.
2: Naar huis. Naar huis.
1: De Beverlandse avond.

Zo'n plaat waar ik eigenlijk op deze woensdag niet omheen kan. The Village People uit 1979 en Go West. En dat allemaal naar aanleiding van het overlijden van de leadzanger Victor Willems van de band. Gisteren overleden, 74 jaar oud geworden. En hij was degene van het hele stel...

natuurlijk deze week een hele mooie Airplay track. Die nieuwe single van DJ Remark. Wat ook niet erg gevonden als dit Airplay track geworden was, hoor. Naomi Sharon, Was It Ever Love. En tijd voor de Beverlandse weerbericht van morgen. Morgen wordt een halfbewolkte dag. De maximumtemperatuur bedraagt morgen 22 graden en in de loop van de avond trekt de bewolking voor een paar uur weg. De wind die komt uit westelijke richting, windkracht 3, en zoals het er nu naar uitziet blijft het morgen grotendeels droog. Op dit moment in Goes 20 graden.

En daarin hoorde je Aqua Barbie Girl. En we leiden hem in de Tiësto remix. Daarvoor de nieuwe single van de Troubadours. En die heet Voor Iedereen. Inwoners van Rijmerswaal kunnen vanaf vandaag terecht bij het Zeeuwse Energieloket voor advies over energiebesparing en het verduurzamen van hun woning. Daarmee komt het einde aan de samenwerking met het Duurzaam Bouwloket. Het Zeeuwse Energieloket geeft informatie over de maatregelen zoals isolatie, zonnepanelen, warmtepompen en andere energiebesparende oplossingen. Ook kunnen inwoners er terecht voor advies over subsidies, leningen en lokale regelingen. Het loket is een initiatief van de 13 Zeeuwse gemeenten en moet inwoners helpen om hun woning energiezuiniger en duurzamer te maken. Vanaf morgen is alle informatie voor de inwoners van Rijmerswaal ook via het Zeeuwse Energieloket beschikbaar op internet.

Hold on, wij draaien Telecast en Sam Gray. Ik heb het altijd over draaien, maar dat draait niet tegenwoordig helemaal niets meer in de computer. Ja, misschien nog een harde schijf. Tot dan.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Minister Veilbrief staat open voor extra toezicht op uitkeringsinstantie UWV om te helpen bij de hardnekkige problemen rond de WIA-uitkeringen, dat zei hij in de Tweede Kamer. Defensie kan de veiligheid bij militaire oefeningen nu niet voldoende garanderen, dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken vorig jaar. Het gerechtshof heeft Ahmed L. uit het Limburgse Reuver veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. In eerste aanleg kreeg de nu 47-jarige man 14 jaar voor doodslag. En Thailand wil af van het massatoerisme en richt zich voortaan meer op reizigers die meer geld uitgeven. De regering wil dat toeristen gemiddeld zo'n 60% meer besteden dan nu. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land een half uur vertraging op de A2 van Utrecht, of vanuit Eindhoven naar Utrecht moet ik zeggen, tussen Sint-Michielsgestel en Baardenburg. Op de A27 Breda-Gorkum, tussen Nieuwendijk en Gorkum heb je een kwartier vertraging. En de A50 van Eindhoven naar Arnhem, tussen Os-Oost en Ravenstein, 35 minuten vertraging over 6 kilometer. De rechterrijstrook is daar nog steeds dicht vanwege een vrachtwagen met pech. Op de A59 Den Bosch richting Os heb je tussen Os en knooppunt Paalgraven een half uur extra nodig door de file op de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

altijd een enorme fan van deze Eels hoor. Daarvoor hadden we Pink, Never Gonna Not Dance Again. En zometeen heb ik nog een regiobericht voor je klaar liggen. Waar het over gaat, je hoort het over 4 minuten, is John Mayer en New Lights.

John Mayer maakt altijd van die relaxte muziek. En dit was er ook zo'n beetje. John Mayer and Your Lights. De gemeente Borselen heeft een zienswijze ingediend op de plannen voor een nieuw 380 kV hoogspanningsstation bij Nieuwdorp. Daarmee vraagt de gemeente aandacht voor de gevolgen voor landschap, leefomgeving en landbouwgrond. Borselen kan zich vinden in de gekozen locatie aan de Lichtensteinweg binnen het sloopgebied. Volgens de gemeente is het voorbereidingstraject zorgvuldig verlopen en zijn inwoners en grondeigenaren goed geïnformeerd. Wel bestaat er zorg over de verdere uitwerking van het project. Vooral de bovengrondse aansluitingen op bestaande hoogspanningslijnen kan extra druk leggen op landbouwgronden en het landschap in de omgeving. De gemeente die roept het ministerie op om dit project niet los te bekijken, maar in samenhang met andere energieprojecten in en rond het sloopgebied. Het definitieve besluit over het hoogspanningsstation wordt naar verwachting begin 2027 genomen. Wij gaan nog even een paar platen draaien tot aan 7 uur waar Jan Steen ons staat op te wachten met Hof van Steen. Zover is het nog niet. Eerst even wat vrolijke noten uit je radio met Alexis Jordan.

0: niet eens in de hitlijsten genoteerd. Ook niet in de tiplijsten. Nieuwe single van Jewel, Head Rocka.
1: Just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the free.

De Belgische Felix Laat, oftewel Lost Frequencies. En deze deed hij samen met Callum Scott, Where Are You Now? Daarmee werd het bijna 7 uur. Dat betekent dat deze aflevering van Naar Huis erop zit. Ik wens je vanavond nog veel plezier met Theo Boer en zo meteen eerst met Jan Steen. Ik heb er nog eentje voor je, Bel en Sebastian, Where Are You Not With Me? Tot morgen.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De bezuinigingen van zo'n 10 miljard euro op de langdurige zorg gaan grotendeels niet door. Minister Sterk heeft geld gevonden om de plannen terug te draaien. Daardoor blijft er de komende jaren extra geld beschikbaar voor de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg. Sterk wil nu wel met de zorgsector afspraken maken over de verdere groei van de zorg. Want volgens de minister is er nu geen ruimte meer voor extra geld bovenop dit voorstel. Minister Veilbrief staat open voor extra toezicht op uitkeringsinstantie UWV om te helpen bij de hardnekkige problemen rond de WIA-uitkeringen. Dat zei hij in de Tweede Kamer. De wachtlijst voor een WIA-beoordeling is de afgelopen tijd opnieuw langer geworden. En Kamerleden maken zich daar grote zorgen over en dringen aan op extra ingrijpen. Veilbrief komt kort na het zomerreces met verschillende opties en één daarvan zal zijn dat er een regeringscommissaris bij het UWV wordt aangesteld. Het gerechtshof heeft Ahmed L. uit het Limburgse Reuver veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. In eerste aanleg kreeg de nu 47-jarige man 14 jaar voor doodslag. Maar het hof oordeelt nu dat er sprake is van moord. De man bracht zijn vrouw in 2022 met voorbedachte raden om het leven, verstopte het lichaam een paar dagen in de woning en auto en stak het daarna in Duitsland in brand. De man loog vervolgens tegen hun twee jonge zoontjes om de moord op hun moeder te verbergen. En het kabinet zegt dat er nauwelijks geld is om tegemoet te komen aan de wensen van de oppositie. Financiënminister Heijnen noemt de financiële ruimte voor de begroting van volgend jaar heel klein. Hij en premier Jette praten daarom met verschillende oppositiepartijen over steun. Volgens Heijnen zorgen onder meer de onzekere economie en de situatie in het Midden-Oosten voor extra druk op de begroting voor volgend jaar. Die wil het kabinet op Prinsjesdag presenteren met wel zo breed mogelijk draagvlak.

Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land een kwartier vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg. En de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht doe je 20 minuten langer over door een auto met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Had vanmiddag nog bedankt voor de afgelopen 2 uur naar huis toe. Het Beveland avondprogramma. En je luistert naar het Gouden Oude programma op de woensdagavond. Het Hof van Steen tot de klok van 9 uur. En Theo die neem je na 9 mee met zijn Gospel Magazine tot de klok van 11 uur.
1: De deuren van Hof van Steen gaan weer open.

0: Afgelopen weekend was het ook wel lekker raak. Hoge temperaturen. En dat betekent natuurlijk thunder, oftewel onweer. En dat hadden we ook in grote mate hier zo in de Beverlanden.
1: De zangeressen uit de roerige jaren 60.

0: Vorige week draaide ik Mary Hopkins en dat was weer zo'n ontdekking van Paul McCartney ofwel van de Beatles. En hier heb je de ontdekking eigenlijk van de kant van de Rolling Stones. Want ja, die ontdekte ook wel diverse zangeresjes. Marianne Faithfull, 1964, was op een party van de Stones. En dat was ontdekt door Andrew Oldham, de oud-manager van de Rolling Stones. En Mick Jagger en Keith Richards schreven deze As These Goes By. Die werd door haar de hitlijst ingezongen. Een jaar later namen de Rolling Stones hetzelfde nummertje nog een keer op voor jullie zelf. En scoorde daarmee dan ook nog een leuke hit.
1: Een lekkere smartlapper.
0: Nou, we gaan terug naar de jaren 70 met Louis Nees.

0: Liedje uit 1971 werd geproduceerd door Peter Koelewijn en achteraf een hele vreemde combinatie van Louis Nees was in zijn eigen ogen een acommerciële zanger en Peter Koelewijn was een commerciële producer. Maar ja, er gingen in ieder geval wel meer dan 100.000 exemplaren van deze plaat van over de toonbank.
1: Thuis, op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

0: Uit 1983 werd het al uitgebracht door de Pointer Sisters op hun album Breakout. Maar Neutral Dance werd ook nog opgenomen in de soundtrack van Beverly Hills Cop 1. En ja, toen bereikte het opnieuw de hitlijsten.
1: De tijdmachine.
2: De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, afkorting voor Algemene Nederlandse Wielrijdersbond, is een Nederlandse organisatie voor verkeer en toerisme. De ANWB werd op 1 juli 1883 opgericht door leden van de Haagse en de Haarlemse velocipedeclubs, met onder andere Edo Johannes Bergsma en Dirk ter Haar onder de naam Nederlandse Velocipedistenbond. In totaal waren er toen 200 leden. 2 jaar later werd de naam veranderd in Algemene Nederlandse Wielrijdersbond, waar de afkorting ANWB vandaan komt. Sinds de vereniging formeel Toeristenbond heet, 1905, hebben de letters ANWB wel weerklank, maar geen betekenis meer.

0: betalen. Zijn er al consumptiebonnen?
1: 1 juli 1883 werd die opgericht. De Algemene Nederlandse Wielrijdersbond, oftewel de ANWB. Ja, tegenwoordig doen ze weinig aan wielrenners.

0: We namen hier mee terug naar 1955. Dat deden we met Mitch Miller. Die maakte de meest bekende versie van een liedje uit 1850. En dat was in de tijd van de burgeroorlog in Amerika. En hij zette het ook op een album waar liederen uit de burgeroorlog, de meest bekende liederen, die is dan nog bekend, zette die op plaat, waaronder deze Yellow Rose of Texas.
1: Hier is het album van de week.
0: Album van de week is het debuutalbum van The Venga Boys. En dat heet The Party Album. Met de meest grootste hits die ze hebben gescoord. Waaronder deze.

0: going to Ibiza. Het debuutalbum van de Venga Boys heette de Party Album. En daarop zongen er toen alle grote hits die ze toen al gescoord hadden. Up and Down, Nico Liked It Party, Boom Boom Boom. De allergrootste hit die er vanaf komt, die hoort volgende uur. En ook deze, We're Going to Ibiza, jullie tweede nummer 1 hit van dat album.
1: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

0: Dan gaan we je mee terug naar 1986. Het vierde. De vierde single van jullie derde en tevens laatste album, wat bleek. Music from the Edge of Heaven uit 86 was de formatie Wham. Het wordt door velen eigenlijk ook beschouwd als een soort afscheidssingle. Want direct na het uitbrengen van dat album gingen George en Andrew gingen uit elkaar. Maar het leverde jullie wel een nummer 1 positie op. Maar wat stond er 60 jaar geleden op 1?
1: De nummer 1 van 60 jaar geleden.
0: En dat waren een aantal oude bekenden.
2: Hey.

0: Nou, daar hadden ze dan eindelijk weer terug. De Beatles, die scoorden weer een nieuwe nummer 1 op 2 juli 1966. Paperback Writer.
1: Non-stop, de leukste gouden ouwe.

0: 1971 scoorde Peter Tosh een nummer 1 hit met Don't Look Back. Het is niet het origineel van hem. Het origineel is van The Temptations uit 65. Maar hij werd wel samen bijgestaan door niemand anders dan Mick Jagger van de Rolling Stones.
1: Jan Steen brengt u op woensdag Gouwe Ouwe.

0: Hij is knap, hij is leuk, hij is intelligent, hij is sterk, hij is woest aantrekkelijk. Hij heeft een snor en een accent en hij staat hier naast me. Ik zing het duet met de man van mijn dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
2: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
3: Wij zijn het varken.

0: echt een prachtige combinatie. Cabaretier Brigitte Kaandorp, die samen met het Twentse cabaretier Herman Vinkers het oude nummertje van Patrick Duffy en Mireille Mathieu, Together We Strong, bewerkte tot een duet.
1: De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.

0: kwam inderdaad uit Londen, deze London Beat. En scoorde een enorme grote hit in 1991 met Thinking About You.
1: Hof van Steen, vervolg naar het nieuws met deel 2.
0: Dan zijn we weer bij je terug met de alarmschijf van 35 jaar geleden. En natuurlijk de koffietip van Addy.
1: Tot slot een instrumentaaltje.
0: Tot aan het tijd zijn van 8 uur nemen we je mee met Georgie Moroder.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Tweede Kamer debatteert nu over de landbouwplannen en D66 verdedigt de omstreden maatregel om het aantal koeien tot 2,6 per hectare te beperken. De partij vindt dat boeren beter nu duidelijkheid kunnen krijgen dan later opnieuw met strengere regels te maken krijgen. Volgens D66 helpt de maatregel vooral om de Nederlandse waterkwaliteit te verbeteren en aan de Europese regels te voldoen. Maar boerenorganisaties en rechtse partijen vinden juist dat de maatregel niet thuis hoort in het stikstofpakket. De bezuinigingen van zo'n 10 miljard euro op de langdurige zorg gaan grotendeels niet door. Minister Sterk heeft geld gevonden om de plannen terug te draaien. Daardoor blijft er de komende jaren extra geld beschikbaar voor de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg. Sterk wil nu wel met de zorgsector afspraken maken over de verdere groei van de zorg. Want volgens de minister is er nu geen ruimte meer voor extra geld bovenop dit voorstel. Twee mensen zijn op de spits van het Empire State Building in New York geklommen en hebben daar een spandoek voor wereldvrede opgehangen. Het duo hing op zo'n 400 meter hoogte aan de antennespits van de wolkenkrabber. Op het spandoek staat in witte letters de tekst: "Wanneer de kracht van liefde de liefde voor macht overwint, zal de wereld vrede kennen." De twee actievoerders zijn een bekende blogger en zijn vriendin die fotograaf is. Ze beklimmen allebei graag hoge gebouwen. En in Malta is na jaren vertraging de rechtszaak begonnen tegen zakenman Jorgen Fennig. Die wordt verdacht van het opdrachtgeven voor de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. Zij werd in 2017 gedood bij een bomaanslag op haar auto nadat ze corruptie in de politiek en het bedrijfsleven onderzocht. Eerder zijn al verschillende uitvoerders van de aanslag veroordeeld, maar Fennig wordt gezien als de opdrachtgever. De zakenman werd in 2019 gearresteerd toen hij probeerde te vluchten met zijn jacht.

Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: Allemaal hartelijk welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen. En ook deze jongens kwamen in 91, 35 jaar geleden, opeens weer terug bij elkaar in originele bezetting. En maakten nog een plaatje La Cumba. En dat zou nog tot een zesde plaats komen.
1: Blijf luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen.

0: Voor als ze hier in Nederland bekend waren met Don't Give Up Your Guns, was dit al een eerder een hit voor de boys. Dimitri, eveneens geschreven door Robert Holmes, en was een hitje in 1970.
1: Koffie, een koekje en Addy's koffietip.
0: Ja, Addy is nog lekker op de motor aan toeren door Nederland toe. Want zelfs het afgelopen weekend had ze het Elfstedenweekend in Sneek. En besloot ook langzaam terug te zakken naar deze kant op. We hebben ze nog niet gezien. Het is wel 1 juli, maar dat betekent dat we eigenlijk met een nieuwe koffietip hadden moeten beginnen. Maar helaas, die stond niet op het papiertje. Dan pak ik eventjes de navolging van Dream Express. Want toen Patricia de Dream Express in 1979 verliet, ging de naam over naar LBS.

0: Ja, nog even een uitloopje van de Dream Express, was dat een LBS en dat zong niks anders van voor Luc, Bianca en Stella. Patricia die was toen uit de band gestapt en LBS en onkel Jim, die kregen toch in 1979 toch nog redelijk veel airplay, vooral op die bootjes op de Noordzee.
1: Thuis, op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

0: Ach, Leen. Ik had nog wel zo gehoopt dat je thuis was. Pimmetje moet morgen aan zijn amandelen geholpen worden.
1: Ja, het spijt me echt. Ik bel wel weer even over een dag of wat bel ik wel weer op, hè. Ik hang nou op, want het kost geld. Het beste...
0: Leen, wanneer kom je dan thuis? Leen? Leen?

0: vader en ik, we wilden vanavond gezellig bij jullie komen klaverjassen. Je vader is de laatste tijd zo duf en ik wil er ook wel weer eens uit.
1: Ja, we krijgen vanavond jongens van mijn werk op visite. Ja, dat is niks voor jullie. En wat is dat nou rot, zeg?
0: Ach jongens, zit er nou maar niet over. Hè? Dan komen we gewoon een andere keer.
1: Zeg, ik moet ophangen, want ik moet voor zes nog wat bier in huis halen, hè?
0: Nou, oh, zeg Pim, als je nou de kinderen hier brengt, dan kan je morgen lekker uitslapen. Pim? Pim? Pim?

0: Siske Dolstra, dat was een cabaretier-zanger, ook nog tekstschrijver. Midden jaren 70, begin jaren 80, scoorde een hitje. Ze hebben je niet meer nodig.
1: Non-stop, de leukste gouden ouwe.

0: Save Me was de eerste single van die 15e studioalbum Behind the Mask van Fleetwood Mac. Het zou toch een redelijk hit worden hier in Nederland. Maar ja, de rest, dat is eigenlijk de rest wat er daarna verscheen. Dat kwam niet zoveel verder dan de tipparade. Of haalde helemaal niet de tipparade. En dat voor zo'n formatie.
1: Stars in Heaven. Stars in Heaven.
0: Hij werd geboren op 21 januari 1938 als Robert Weston Smith. Hij overleed op 1 juli 1995. Maar we kennen hem beter als Wolfman Jack.
2: Hello!
3: Yeah. Is that you?
2: Who's this?
3: Oh, Cornelius!
2: Cornelius!
3: Yeah!
2: Oh, Cornelius!
3: Listen!
2: Bye-bye!
3: Listen!
2: Yeah, man, what's up?
3: I'm in trouble!
2: Yeah.
3: My girl just told me to

0: Walter, my 3 minutes is just about up.
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Oh, really?
1: Certainly nice to hear from you, man.
0: Wolf? Hello, Wolf?
2: Hij werd geboren op 21 januari 1938 als Robert Weston Smith. Hij overleed op 1 juni 1995 op 57-jarige leeftijd, maar werd wereldbekend als artiest onder de naam Wolfman Jack.
3: Ze waren groter in het buitenland.
4: Er was een tijd dat Nederland de wereld veroverde met muziek.

verhaal van deze hele lijst. Want Focus, met Thijs van Leer op fluit en orgel en Jan Akkerman op gitaar, was in de vroege jaren 70 internationaal gezien een absolute topper. Hocus Pocus stormde de Britse en Amerikaanse hitlijsten binnen. Het was een nummer dat niemand ooit eerder had gehoord. Rock, jazz, klassiek, alles tegelijk. In één wervelend geheel. De internationale muziekpers was stapeldol op ze. Jan Akkerman eindigde in prestigieuze Britse muziekpols boven namen als Eric Clapton en Jimmy Page. Niet één keer, maar meerdere keren. Een Nederlander, uit Amsterdam, boven de grootste gitaristen van zijn generatie. Focus was hier gewoon bekend, dat klopt. Maar de omvang van hun internationale reputatie, de manier waarop Engeland en Amerika naar ze opkeken, dat heeft Nederland nooit goed beseft.

0: formatie Focus Hocus Pocus uit het begin jaren 70 was hier een goede hit. Internationaal ook een grote hit en de band had internationale aanzien. De band bestaat nog steeds met Thijs van Leer achter het roer.
1: Hier is het album van de week.
0: Album van de week is het debuutalbum van de Venga Boys.

0: Het debuutalbum van de Venga Boys heet The Party Album. Gingen 2,5 miljoen exemplaren van over de toonbank. Met erop de grote hits Up and Down, We Go Like the Party. Boom, boom, boom. De eerste nummer 1 voor de formatie. En de tweede nummer 1, We Are Going to Ibiza. Dat was een projectje van Wessel van Diepen, die zijn eigen dan Del Mundo noemde. En Dennis van Driessen, en die noemde zijn eigen Dancing.
1: De top 3. Top 3 van 45 jaar geleden.
0: Gedateerd op 27 juni 1981. De hoogst nieuw binnenkomers You Drive Me Crazy van Shaking Stevens op nummertje 24. Van 24 vorige week naar 15. Een van de snelstijgende platen, Secret Love van Kim Wilde in de tweede week. Op nummer 5 vinden we Van 7 in de vijfde week. Klap maar in je handen van Peter Koelewijn en zijn Rockets. En we vinden op nummer 3. Vorige week stond hij op nummer 3, nu staat hij op nummer 4, Wayne in May van Max Werner. En die staat er al 8 weken in.
1: En dit stond op nummer 3.

0: Pino D'Angelo. Scoorde een grote hit in het op het Italo disco gebeuren met de Maquala Idea. De man, hij stond, als hij op toneel stond, stond hij altijd met een sigaret in zijn hand. Het is wel precies 2 jaar geleden, want 6 juli 2024 overleed hij op 71-jarige leeftijd.
1: En dit stond op nummer 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

0: Grace Jones, Jamaicaanse model, zangeres en actrice. Scoorde in 1977, hadden haar eerste hit met La Vie Rose. En daarna duurde het nog even tot 81 voordat ze met het album Nightclubbing de grote hit had. I've Seen That Face Before. Die bleef staan in de zesde week op de tweede plaats.
1: En deze stond op nummer 1.

0: staan er voor de vijfde week op die eerste positie. How about it van Champagne in de twaalfde week.
1: De top 3. Top 3 van 45 jaar geleden.
0: Gerateerd op 27 juni 1981 op nummer 3 van 5 met stip. My Qualidea van Pino De Angelo in de vierde week. En in de zesde week bleef ze op 2 staan. I've Seen That Face Before van Grace Jones. En je hoorde hem daarnet, de nummer 1 van de hitlijst. How About Us van Champagne. 5 weken staan ze al op de eerste positie. Staan er in totaal al 12 weken in.
1: De deuren van Hof van Steen gaan weer dicht.
0: Ja, wij gaan hier alles weer op slot doen. Het licht uit en boven is Theo volop bovenin met zijn voorbereiding voor zijn Gospel Magazine. En dat betekent straks 2 uur lang christelijke hip-hop, metal, Nederlandstalig, dance. Zo, zolang ik maar bij Theo in zijn format past. En dat is de gezonde radioactiviteit. Wij zijn er weer volgende week tussen 7 en 9 op de woensdagavond. Maar we zijn er ook op maandagavond met tussen 9 en 11 direct naar de jongens van de Rockblok. Met een albumversie.
1: Hier is de Overdrive. Overdrive. Naar het Gospel Magazine.
0: Daarvoor gaan we terug naar 1970. George Harrison, net uit de opgeheven Beatles, maakt zijn eerste grote plaat, My Sweet Lord, eigenlijk bedoeld voor Billy Preston. Maar de zanger is op zoek naar God, met wie hij een innige relatie wil hebben. En hij weet nog niet wie God is en welke God de ware is. My Sweet Lord, tot aan het tijd zijn van 9 uur.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 2295. Duizenden mensen zijn gewond geraakt of dakloos geworden, zo meldt de regering. De Venezolaanse overheid heeft 7 dagen van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers. Reddingswerkers, waaronder ook een Nederlands team, gaan weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is erg klein. Maar gisteren werd na 6 dagen toch nog een peuter levend onder de brokstukken vandaan gehaald. De Tweede Kamer debatteert nu over de landbouwplannen en D66 verdedigt de omstreden maatregel om het aantal koeien tot 2,6 per hectare te beperken. De partij vindt dat boeren beter nu duidelijkheid kunnen krijgen dan later opnieuw met strengere regels te maken krijgen. Volgens D66 helpt de maatregel vooral om de Nederlandse waterkwaliteit te verbeteren en aan de Europese regels te voldoen. Maar boerenorganisaties en rechtse partijen vinden juist dat de maatregel niet thuis hoort in het stikstofpakket. De Belgische koning Filip en premier De Wever hebben de plek bezocht van de dodelijke brand in Antwerpen. Bij die brand in een appartementencomplex in de wijk Linkeroever kwamen 5 mensen om het leven en raakten 16 anderen gewond. De brand ontstond vermoedelijk door een technisch probleem tijdens werkzaamheden in het gebouw. In het appartementencomplex wonen ongeveer 200 mensen en de hulpdiensten zijn nog volop bezig met de nasleep van die dodelijke brand in Antwerpen. En in de Franse hoofdstad Parijs is een vrouw door de politie doodgeschoten na een geweldsincident in een restaurant. De politie werd opgeroepen voor een verwarde vrouw die zich in de kelder had verschanst. Toen de agenten ingrepen, viel de vrouw met een mes een agent aan die licht gewond raakte. Daarop opende een andere agent het vuur, de vrouw overleed ter plaatse. Het Franse parket onderzoekt nu de precieze toedracht van het incident. Er zijn bij de schietpartij geen andere gewonden gevallen. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bijl.

0: zeg een hele goede avond. Het is weer na 9 uur en dat betekent op streekomroep de Beverlanden. Weer tijd voor 2 uur gezonde radioactiviteit op deze woensdagavond. Even nog mijn collega Jan bedanken voor zijn geweldige Hof van Steen. En wat dacht je van die overdrive naar Gospel Magazine? Hartelijk bedankt ook daar weer voor. Zoals altijd hebben wij in het eerste uur de nieuwe releases uit de christelijke muziek zien. En natuurlijk in het tweede uur wederom onze vaste rubrieken. En deze keer ook weer een column met Pieter de Borst van Graafwoord.
1: Why should the devil have all the good music?
2: Gospel Magazine.
3: Addicted to Jesus.
0: A2J. Je hoorde de nieuwe release van Gracie Binion voorbij komen en die heette Dangerous. Is het tijd geworden voor een EP en die EP heet Normal, of beter gezegd Eternal. Hier is Zonti.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

de nieuwe McKenna Swan op je radio met Work It Out. Daarvoor hoorde je dus Zonti met Jesus Down in Florida. En hij heeft een nieuwe EP gemaakt waar deze track op staat. En die heet Eternal. Zo is het tijd geworden voor een band die al 20 jaar, denk ik, zeker geen album heeft uitgebracht. Ik heb het over de formatie Petra. En er gaat verandering in komen. Want ze gaan namelijk een album uitbrengen dit jaar, als het goed is nog. En dat album heet Hope. Het leuke daarvan is dat er al een track is uitgekomen. Echter vind je hem nog niet op de streamingplatforms. Hij is namelijk alleen maar te zien als videoclip op YouTube. Gelukkig hebben wij toch onze hand erop weten te leggen en kunnen we hem voor je draaien. Van dat nieuwe album ga je alvast luisteren naar Deliver Us. Dit is Petra.

fantastisch, deze plaat. Dan te bedenken dat er zo weer een album gaat komen. En te bedenken dat deze band echt zijn gitaren niet vergeet, zullen we maar zeggen. Je hoorde Petra en Deliver Us. En dat is dus voor het aankomende album Hope.

Oh, heerlijke plaat ook dit, zeg. En met een goede titel. De titel is namelijk Good. Ja, wat wil je daar verkeerd aan doen, zullen we maar zeggen. Je hoorde de nieuwe Adrian Rojo. En dan gaan we door met een dame waarvan dat ik, waar ik eigenlijk best wel respect voor heb. Omdat ze namelijk eerst dacht bij zichzelf van weet je wat, ik wil een zangcarrière beginnen. Maar ja, ze had ondertussen ook al een gezin en ze dacht bij zichzelf, laten we toch op zijn minst zorgen dat de kinderen in hun tienerjaren zitten voordat ik aan die droom ga beginnen. Ondertussen is ze 42 jaar oud en ze heet Cherry Farina. Ze heeft al eens een keer in de schijnwerpen gestaan. En nu hoor je haar nieuwe single. En die heet I Need You.

0: haar vorige plaat was eigenlijk een stevige power ballad, om het maar zo te zeggen. En met deze plaat doet ze het gewoon wat rustiger aan.
1: Op zoek naar muziek met inhoud? Je hebt het gevonden!
2: Gospel Magazine!

Ja, je hoorde muziek van Andrew Rip. En als hij nieuw materiaal uitbrengt, dan staan mijn oren eigenlijk al een soort van rechtop. City on a Hill hoor je. En hij heeft niet alleen deze plaat uitgebracht, maar gewoon een heel album gemaakt. En dat album heet The Mercy Room. Is het tijd geworden om even een beetje muziek op te gaan zoeken vanuit de elektronische hoek? Een dame genaamd Sofika is daar eigenlijk best wel heel erg bekend mee. Ze heeft dan ook een nieuwe single uitgebracht met mooie elektronische muziek. Deze heet In the Middle.

het leuke is dat als artiesten met elkaar samenwerken, dat je soms ook een nieuwe artiest daarbij ontdekt. Zo heb ik bij deze Barry Wham ontdekt. En dan denk je bij jezelf, Barry Wham, wat is dat nou weer voor een naam? Ja, dat vroeg ik me eigenlijk ook af, want je schrijft het ook helemaal aan elkaar. Dus je schrijft eigenlijk B-E-R, Griekse I-W-A-M. Met wie heeft hij dan samengewerkt? Nou, in dit geval met Ben L'Uncle Soul. En de track heette Hold On. Daarvoor hoorde je dus Sofika met In The Middle. En is het tijd geworden om eens eventjes te gaan luisteren naar een duo dat niet anders doet dan christelijke hits schrijven. Ik heb het over Caleb en John. Ze hebben weer zo'n nieuwe waarvan dat ik denk dat het best wel hoge ogen kan gaan gooien in de christelijke muziek zien. Dit Call It Saved. En jij hoort hem hier gewoon op jouw eigen streekomroep De Beverlanden.

deze formatie heeft ook de gitaren niet vergeten, zullen we maar zeggen. Je hoorde de formatie Strings and Heart, de track Kerosene. En die is terug te vinden op hun nieuwe album en die heet Plastic Wine. Vraag mij ook niet wat de titel betekent, want ik heb ook geen idee. Misschien drinken ze wel wijn uit plastic of zo. Daarvoor hoorde je Caleb en John en Call It Saved. En dat gaat geheid een hit worden, dat weet ik 100% zeker. De volgende is ook een hele fijne, behalve als je hem zelf moet doen. Het is namelijk zo dat als je een verkeerde afslag maakt, dan moet je dus eigenlijk een omleiding volgen als het ware. En we noemen dat detour. En er zijn er altijd artiesten die daar zo nodig een liedje over willen schrijven. En dat heeft Kelly Alina gedaan. Die hoor je dus nu.

ja, deze kennen we eigenlijk al, hè. Lemonade. En eerst was het Forest Frank samen met The Fix. En deze plaat Lemonade. Maar nu dachten The Fix van, hey, we kunnen er nog wel wat anders van maken. We maken er gewoon een folkversie van. Dus nu was het eigenlijk The Fix samen met Forest Frank en Lemonade. Daarvoor hoorde je Kelly Alina en zij ging eventjes op detour. En dan is het nu tijd om even een Nigeriaanse zangeres op te zoeken. Ze noemt zichzelf Cole Light. Nee, dat is geen Cola Light, hè. Nee, dat het wel even duidelijk is. Wel kan ze mooie singeltjes maken, zoals deze. En die heet Trust in You. Hey, je bent er nog steeds bij. Dit is Gospel Magazine.

Ja, toch fijn hoor als een rapper weer samenwerkt met een zangeres. In dit geval ging het om rapper Steven Malcolm en Carly Ann Taylor. Daarvoor hoorde je, of tenminste, en dat was gediedeld 7 Sound in Your Love. Ik moet het natuurlijk wel even volledig vertellen. Daarvoor hoorde je Cody Light en Trust in You. En dat was ook een hele fijne plaat. De volgende ook, want dat is namelijk een getuigenis. Gemaakt door Darian en heet Testimony.

wel een strotje op, hè, op deze dame. Je hoort de muziek van Therion en Testimony. En dan is er Michael W. Smith. Je hoort hem al op de achtergrond. Hij gaat ons naar het nieuws brengen met zijn nieuwe single Kingdom Come. Als je nou de nieuwe releases te snel vindt gaan, dan kun je ze altijd nog eventjes terugluisteren. We hebben namelijk een playlist op Spotify. Gospel Magazine even aan elkaar schrijven. Zie je het kruis met de uitzendstralen, dan zit je in de goede playlist. Straks ben ik terug met nog een uur gezonde radioactiviteit. Daarin natuurlijk weer een schijnwerper, een schijf van vijf, een schijnwerper flashback. En we hebben dit jaar ook, of deze keer ook, het thema dankbaar. En want die heeft hem ook in de column, om het maar zo te zeggen. Want die wordt ook weer voorgelezen door onze grote vriend Pieter de Borst. Ik zou zeggen, tot straks na het nieuws.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet werkt aan een eigen overheidscloud die moet draaien op de datacenters van de Rijksoverheid. Het doel is om de overheid veel minder afhankelijk te maken van grote Amerikaanse techbedrijven. De cloud moet volledig onder Nederlandse controle komen met eigen beheer van hardware en data. Als het ontwerp klaar is, wordt het openbaar, zodat ook bedrijven en kennisinstellingen kunnen meewerken. De eerste toepassingen moeten al op het eind van dit jaar in gebruik worden genomen. Overheden en betrokken partijen werken aan maatregelen om natuurgebieden rond de Rotterdamse haven te herstellen, om zo de vergunningverlening voor projecten in het havengebied weer op gang te brengen. Sinds een uitspraak van de Raad van State ligt die vergunningverlening grotendeels stil door de stikstofregels. Voor de aanpak is zo'n 50 miljoen euro nodig, maar dat geld is nog niet definitief toegezegd. En daardoor lopen de plannen voor verduurzaming van de havenindustrie vertraging op. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 2295. Duizenden mensen zijn gewond geraakt of dakloos geworden, zo meldt de regering. De Venezolaanse overheid heeft 7 dagen van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers. Reddingswerkers, waaronder ook een Nederlands team, gaan weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is erg klein. Maar gisteren werd na 6 dagen toch nog een peuter levend onder de brokstukken vandaan gehaald. En in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens een Amerikaanse denktank ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Daarvan zouden ongeveer 450.000 Russische en 125.000 tot 150.000 Oekraïnse militairen zijn gestorven. De cijfers zijn gebaseerd op schattingen omdat officiële gegevens ontbreken. De denktank stelt ook dat de Russische terreinwinst beperkt is gebleven. Volgens de analyse hebben beide legers zeer zware verliezen geleden.

Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: De opener van het tweede uur gezonde radioactiviteit werd geopend door Emerson Day samen met Zach Williams en Get Behind Me. Zometeen hebben we in de schijnwerper flashback de formatie Unspoken. En daarna zetten we de artiest Nofsky in de schijnwerper. We hebben een column Dankbaar Zijn en die wordt ons natuurlijk weer voorgelezen door Pieter de Bos van Graafwoord. En dat dankbaarheid gaan we nog eventjes voortzetten in het Nederlandstalige moment door levensgrote draaien van Damascus samen met Ralph van Manen. Ook heb ik het woord grateful losgelaten op de platencollectie om daarmee de schijf van 5 samen te stellen. Dus jongen, het wordt een dankbare aflevering.
1: Why should the devil have all the good music?
2: Gospel magazine
3: addicted to Jesus.
4: A to J.
0: Maar voordat we aan dat alles gaan beginnen, hebben we hier eerst nog een mooie plaat van Toby Mac samen met Jamie McDonald. God.

0: pak een lekkere melodietje, een stukje humor en een goede boodschap. En dan heb je Big Shoulders van Unspoken. Vorige week stonden ze in de schijnwerper. Ja, ja, dan hadden we 3 tracks van ze in de maak. En dat betekent dat we nu dus eventjes nog de schijnwerper van vorige week een beetje opsnoven in de schijnwerper flashback. Je hoorde Unspoken en Big Shoulders.
1: Spot uit!
2: Schijnwerper aan.
0: De schijnwerper deze week zetten we eigenlijk op een producer/artiest. En hij maakt elektronische dansmuziek. Waarom is hij dat gaan doen? Omdat hij eigenlijk in de christelijke muziek niet helemaal hoorde wat hij wilde horen. En dan dacht bij zichzelf, daar kunnen we natuurlijk heel veel problemen van maken. Of ik ga gewoon zelf muziek maken. Nou, dat doet hij dus. De man is 30 en heeft ondertussen al wat leuke dingetjes gedaan. En die gaan we je gewoon eventjes laten horen. Zo hoor je hem zo meteen met Sofika, een single die nog niet zo lang geleden is uitgekomen. En I'm Done, dat is de titel ervan. Daarna hoor je zijn allernieuwste single. En die heet Never Let Me Down. Die is echt letterlijk vers van de pers. Maar we beginnen met de track Heart on Fire. Kortom, in de schijnwerper staat Nofsky.

0: Me Down. Oh, de muziek van Nowski, zijn nieuwste single. Daarvoor hoorde je hem samen met Sofika. I'm Done, dat was de titel van die track. En daarvoor hoorde je nog Heart on Fire. Zo, dat betekent dat de schijnwerper natuurlijk gedaan is. En de schijnwerper flashback volgende week dus één van deze drie tracks zal zijn. Welke, dat ga ik nog eventjes uitzoeken. Tijd geworden voor Pieter de Borst, want hij heeft zich weer heel druk gemaakt om een column te maken voor ons. En deze keer is de column over dankbaar zijn. Nou, laten we maar eens gaan luisteren wat dat dan allemaal mag betekenen.
1: Dankbaar zijn. Ken jij dat nog? Wie is er tegenwoordig nog dankbaar? Echt dankbaar. Ja, ik ben wel tevreden, zeg je dan snel. Maar dat is dus niet wat ik bedoel. Tevreden zijn is een iets te gemakkelijke betekenis voor het woord dankbaarheid. Tevreden zijn is een toestand dat je niet meer verlangt dan wat er al is. Tevreden met hetgeen je hebt, met je gezondheid, met je familie, etc. Je hoeft niet meer, want je hebt genoeg. En het is heel mooi als je al tevreden bent en daar ook genoegen mee neemt. Want dat is al een hele klus in onze samenleving. Vanuit overheden, vriendengroepen, sociale media, soms helaas ook op scholen, wordt het er al jong ingestampt. Je moet streven naar hogere cijfers, meer geld, mooier uiterlijk, duurdere auto's en ga maar zo door. Tevreden zijn is bijna een teken van falen. Als je niet meegaat in onze prestatiemaatschappij en drang naar meer, beter, mooier, groter, dan ben je een loser, een minkukkel. Of welke negatieve termen dan ook maar naar je hoofd gooit. Jij hoort er niet bij. Je valt af. Maar dankbaar zijn gaat nog verder dan tevreden zijn. En staat daarmee ook nog meer op afstand van onze huidige maatschappij. Wie is er tegenwoordig nog echt dankbaar? En wie durft dat zelfs te uiten? En nee, niet goedkoop in alleen woorden, maar oprecht in woord en daad. Dankbaar zijn is je levenshouding. Dankbaar zijn als levenshouding. Laten we eerst het woord eens splitsen. Dank en baar. Wat betekent nu eigenlijk baar? Ja, daar kun je dus best wel lang zoeken, is me gebleken. Er zijn diverse betekenissen die ook weer afhankelijk zijn van het voorafgaande woord. Maar bij mij bleef het woord in staat tot naar boven komen. Draagbaar, in staat tot te dragen. Weerbaar, in staat tot af te weren. Leefbaar, in staat tot leven. En dankbaar, in staat tot danken. Dankbaar zijn is dus in staat zijn als persoon om te danken. Om iemand of iets erkentelijk te zijn voor iets wat je hebt, of hebt gekregen, of mag doen, of wat je bespaard is. Dankbaar zijn, ken jij dat nog? Uit jij je wel eens in dankbaarheid? Ben jij in staat om dank uit te spreken? Wanneer is de laatste keer geweest dat je oprecht dankbaar bent geweest en dank hebt gezegd? En dan bedoel ik niet de vaak niet zeggende woorden dank je of dank je wel als iemand je bijvoorbeeld een gebakje geeft op zijn verjaardag. Het zou natuurlijk wel kunnen, mits je het bedanken dan ook echt doorleeft, meent en zo uitspreekt. Maar meestal is het een standaardwoordje en beleefdheidsvorm voor de meeste van ons, toch? Dankbaar zijn is eigenlijk een levenshouding. Als je echt stilstaat bij hetgeen je hebt, krijgt, ontvangt, doet enzovoort, ontstaat er diepe bewustwording. Bewust van worden van zaken. Bewust worden van jezelf, van jouw leven, van je toestand, van hetgeen je hebt. Ik had een zware burn-out nodig om dat te leren. Die liet me stilstaan en creëerde grote bewustwording bij mezelf, over mezelf en over de wereld om me heen. En daarom kan ik nu zelfs zeer bewust dankbaar zijn voor die zware, heftige periode in mijn leven. En die dank spreek ik ook bewust uit, naar mezelf en ook naar anderen, zoals nu in deze column. Want dankbaar zijn is dank uiten. Jouw dankbaar zijn naar buiten brengen als het ware. Nogmaals de vraag aan jou. Wanneer ben jij echt oprecht voor het laatst dankbaar geweest? En voor wie, voor wat? En heb je dat ook geuit? Zeg jij wel eens tegen je partner dat je hem of haar graag ziet en dankbaar bent voor diens betekenis in jouw leven? Zeg je wel eens tegen je kinderen dat je hen lief hebt en dankbaar bent voor hun aanwezigheid in jouw leven? En ja, ook als ze misschien even lastig, druk of irritant zijn en hun eigen weg gaan in het leven met keuzes die niet de jouwe zijn. Zeg jij wel eens dank tegen je leidinggevende of medewerker als hij of zij oprecht interesse heeft in jouw privésituatie? Spreek je dat wel eens bewust uit? Zeg jij wel eens dank tegen de natuur voor de rust en stilte die het geeft, voor de kleur en geur die je mag ervaren? Zeg jij misschien tegen een schepper of almachtig wezen dank voor jouw leven, voor de aarde, voor de schepping? Er zijn meerdere onderzoeken die de kracht en gevolgen van dankbaar zijn als levenshouding beschrijven. Je krijgt als het ware een andere focus op je leven. Op het leven. Dankbaar zijn maakt je een ander mens. Dankbaar zijn betekent niet dat alles perfect is of moet zijn in je leven. Nee, je kunt ook dankbaar zijn voor de imperfectie. Want waarom versmallen we alles naar nietszeggende perfectie? Bestaat perfectie eigenlijk wel? Ach, dat is weer een onderwerp voor een andere keer, zou ik zeggen. Ik ben dankbaar dat ik deze column mocht schrijven. Dankbaar dat ik die via de radio, sociale media en het platform Gospel Magazine van Theo met jou mag delen. Dankbaar dat jij wilde luisteren. Dank voor jouw tijd. Dankbaar zijn. Ik ken het. Ken jij het ook?

0: bedrijfje graafwoord. Je hoorde daarna het Nederlandstalig moment. Damascus samen met Ralph van Manen en Levensgroot. En ja, die is ondertussen alweer jaren en jaren oud. En terug te vinden op het Damascus-album Zuivere Koffie.
1: De beste hits hoor je hier.
2: Gospel Magazine.
3: Schijf van 5.

muziek van DJ MD samen met V-Rose en Grateful. Een single uit 2021. En dat was de eerste uit de schijf van 5. Zoals gezegd, Grateful heb ik losgelaten op de platencollectie om daarmee de schijf van 5 samen te stellen. Dat lukte echter niet helemaal, want met dat woord kwamen er eigenlijk maar 4 tracks naar boven. Dus ik dacht bij mezelf, ik smoggel een keertje. Want omdat het toch over dankbaarheid gaat, kan Thankful ook wel. Nou, en dat lukte inderdaad. En toen was het allemaal compleet. Nu heb je zelfs een liedje dat heet Thankful, Grateful and Blessed. En het klinkt nog gezellig ook en is gemaakt door Richard Lynch.

Ach, wat een heerlijke plaat. Ja, daar word ik toch eigenlijk best wel blij van, hoor. Met al die dankbare plaatjes, om het maar zo te zeggen. Je hoorde de pianoversie van Grateful For, gemaakt door Natalie Lane. En ik zeg het wel vaker, maar deze dame die moet je echt eens een keer opzoeken op de socials. Want als ze lekker zelf achter de piano zit en de liedjes zingt, heeft ze een smile van oor tot oor. Prachtig gewoon, en daar word je vrolijk van. Tenminste, ik wel. Daarvoor hoorden we Richard Lynch en Thankful, Grateful and Blessed. Is het tijd geworden voor een plaatje voor de rockers onder ons. Toch altijd lekker als we ook eens een keer kunnen rocken, toch? Stryper heeft een plaat gemaakt, dat heet Grateful. En het is een single die vorig jaar uitkwam.

thankful. Daarvoor hoorde je Grateful van Striper. En zo zijn we aan het einde gekomen van de schijf van 5. Betekent dat al onze plichtplegingen zijn gedaan. En we nog even snel een paar trekjes voor je draaien. Zo gaan we een plaat draaien die heet Rebel. Origineel uitgebracht door, jawel, Ann Wilson. Maar Hinge Point dacht, wij gaan een album maken dat heet Covered. En daar zetten we allemaal covers op. Dus nu ga je Rebel wederom beluisteren. Maar dan op Hinge Point.

Ja, en daar moest ik even gek bij doen. Ik vind het een geweldig plaatje, ondanks dat hij al 5 jaar oud is. Je hoorde Jordan Feliz en Next to Me. Daarvoor de Hinge Point en Rebel van hun album Covered. En misschien gaan we die nog wel in de schijnwerper zetten, want ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er nog meer voor covers op dat album staan. Goed, het is tijd geworden om afscheid te nemen. Als je mijn naam opzoekt op Facebook, dat is Theo Boer. En je ziet aan een kruis met de uitzendstraal. Is dat het account wat ik gebruik voor Gospel Magazine? Mocht je op de hoogte willen blijven, dan kun je daar een vriendschapsverzoek sturen. Of even naar Instagram, daar heet het gospelmagazine.rtv. De pagina gospelmagazine.rtv. En dan ben je ook op de hoogte. En uiteraard, je weet het, een playlist op Spotify, Gospel Magazine, even aan elkaar schrijven. En wederom hetzelfde logo en dan zit je in de goede playlist. Ik wens jullie voor straks een lekker slapen. Ik hoop dat je een goede nacht gaat hebben. En ik hoop je volgende week gewoon weer te treffen. Natuurlijk hier bij Streekomroep de Beverlanden. Met weer een nieuwe Gospel Magazine. Hier is nog even eentje van Eddie Holkamp.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet heeft nog geen meerderheid voor de nieuwe stikstofplannen. Pro wil het pakket wel steunen, maar alleen als het niet wordt afgezwakt, terwijl JA21 juist grote bezwaren heeft. Daardoor is nog onduidelijk via welke route het kabinet voldoende steun kan krijgen. Ook in de Eerste Kamer is een meerderheid nog niet in zicht. De komende tijd praat het kabinet verder met verschillende partijen over de stikstofmaatregelen. Onder meer het verlagen van het aantal koeien per hectare ligt gevoelig. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Het kabinet werkt aan een eigen overheidscloud die moet draaien op de datacenters van de Rijksoverheid. Het doel is om de overheid veel minder afhankelijk te maken van de grote Amerikaanse techbedrijven. De cloud moet volledig onder Nederlandse controle komen met eigen beheer van hardware en data. Als het ontwerp klaar is, wordt het openbaar, zodat ook bedrijven en kennisinstellingen kunnen meewerken. De eerste toepassingen moeten al op het eind van dit jaar in gebruik worden genomen. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe.

Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

kan het soms eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de Nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe.

Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beveland.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.
1: Yo, G, they can't stop me from rapping, Kenny. Kenny Hop.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

0: De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens.

Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.